Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Senna en Sven Verstappen.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: radio.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die

0: op radionoordzee.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 80.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: PrijsVrij vakanties.
10: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
12: chicken. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
15: Kippie.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.

0: voordeel voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 100% puur Hollands. Radio Noordzee.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0, zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: goedkoopste hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom. Het is woensdag 8 juli. En je bent in de ochtendshow van Radio Noordzee, waar we samen wakker worden. Ochtendkoffie drinken we deze ochtend met Zoe Levi. Gaan we bellen om 8:50 ongeveer. En de fijne muziek van Jeroen van der Boom. Jan Smit komt eraan. En vandaag ook de openingsceremonie van de Pride Amsterdam. In plaats tot en met 29 juli. Dus de komende maand veel veren in de stad. En ook daarna gaat de stad door tot en met 8 augustus. Ook de World Pride in de stad. Dus nou, dan weet je een beetje wat er gaande is in de stad, hè?

0: december tot en met de 14e is hij met de Piano Man weer te zien in Rotje Knor in Ahoy, Rotterdam. Je hoorde Jeroen van der Boom en Luchtballon bij Noordzee.
1: Niet van de zomer, ja. Met Radio Noordzee.
0: Ach, de zomer is in volle gang. En weer of geen weer, wij zijn altijd op zoek naar leuke plekjes langs de kust van Noordzee. Van de Noordzee, moet ik zeggen. Dus heb je nog een suggestie? Geef hem door via radionoordzee.nl. Ga ik zo meteen een kleine round-up doen met leuke tips. Want ja, je kan wel helemaal naar Ibiza vliegen of naar Spanje. Maar Nederland is eigenlijk net zo mooi, hè? Alleen je moet de plekjes weten. Nou, die plekjes die krijgen we van onze andere Radio Noordzee-luisteraars. Dus geef ze door via radionoordzee.nl. Je zou ook een keer naar Den Haag kunnen gaan, bijvoorbeeld. Tipje van mij.

0: weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 2,70. Lidl. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: iWish. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Door een bron dicht bij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Zij vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit en dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om supermarkten te ontlasten. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein... 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd.

0: Ja, heb je hem nog gezien tijdens Stars on Stage, waarin bekende Nederlanders in de huid kruipen van iconische musicalpersonages? Nou, Marco Schuitmaker, die deed het ook. En dat was fantastisch, dat deed hij hartstikke goed. Een hele andere Marco Schuitmaker zagen we ineens. En ik denk dat het misschien ooit in de toekomst nog wel iets gaat worden wat hij gaat doen. Want het zag er heel goed uit, Marco.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Helma, dankjewel voor je leuke appje via radionoordzee.nl. Sylvan, mijn Nederpop Pepper zou zijn eentje van Circus Custus die ik van voor tot achter kan meezingen. En andersom. Louise, wil je die draaien? Jazeker.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Ja, er is een plaat uitgekomen van Ray en Beer, twee Amsterdammers. En die hebben Fluitje uitgebracht. En die gaan we deze week nog even bellen in de ochtendkoffie. Want dat blijkt ook wel een beetje een zomerhit te gaan worden. Of dat echt gaat doorpakken. Nou, Justin Wild, die wacht rustig af. Hij heeft in ieder geval een grote hit te pakken met de Cheerio die je net hoorde. Radio Noordzee, prachtig duet van Edwin Evers met Glennis Grace nu.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen. Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech.
8: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

0: Martin, hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij het station met 200% puur Hollands. Wij zijn Radio Noordzee. Niet alleen de openingsceremonie van de Pride Amsterdam is vandaag, maar er is ook een veiling. Een middeleeuws manuscript met de vroege versie verhalen van King Arthur, koning Arthur. Die worden vandaag geveild. Topstuk is een van de Clermont Tyrone Graal. Geschreven ergens tussen 1290 en 1310. Het zijn waardevolle boeken en manuscripten. En die worden dus geveild. Naar verwachting gaat het zo'n 2 miljoen euro opleveren. Dat is wat, hè? Dan moet je dan met jouw papieren open haard mee aansteken. Nee. En vandaag is ook de live-action verfilming in de bioscoop van Disney, de animatiefilm Fiana. Fiana, zeg je, hè? Ja. En daarin is onder andere acteur Dwayne The Rock Johnson te zien. Hij speelt de halfgod in de live-action versie. Nou, mocht je er een van...

samen met Sven Verstegen en Vuurwerk. Waar we zometeen even gaan bellen met Zoe Levi. Ze gaat ook in De Beste Zangers te zien zijn dit jaar. En ze heeft een leuke plaat uitgebracht. Daar willen we alles over weten. Zometeen hier bij Radio Noordzee. Deze klassieker, hè? Rob de Nijs. Och, wel een gezellig warm gevoel, toch? Dat ritme van de regen op de ramen, zo 's nachts.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van

0: Uit Kido van de Graaf hoorde je...
1: Hey Stoet, ja. Draai een keer mijn nieuwe single.
0: Heb net gedraaid, jongen. Geintje. Zometeen gaan we dus bellen met Zoe Levi. Ook Gers Padoel komt eraan qua muziek. En John West staan met Lange Frans. Komt allemaal aan, maar eerst even je tijd... om even rustig op het strand te gaan zitten... met je billen in het zand... en te luisteren naar deze man.

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AVAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AVAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat

0: iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
13: Mooi van Ethos.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus,
17: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse luchtaanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.

0: Frans samen met John West en alles wat ik zoek hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, dames en heren, een vrouw met een stem van goud. Trots dat ze hier is. Mag ik u applaus voor? Niemand minder dan Zoë Levi. Zoë, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent helemaal niet aan het uitslapen. Je staat al in de sportschool, hè?
2: Ja, ik sta al in de sportschool, ja. Ik ben echt aan het trainen.
0: En wat doe je dan? Doe je dan op zijn loopband of aan de gewichten?
2: Ja, het is chillen. Dus ik loop dan hard. Vandaag heb ik dan hard gelopen naar de sportschool. En dan ga ik gewichten doen. En andere dagen doe ik dan alleen bijvoorbeeld hardlopen op de stairmaster staan. Dus het is een beetje een combinatie tussen cardio en krachttraining.
0: Ja, wat goed van je, joh. Maar ik ga één keer in de week, dat is te weinig, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ik zeg altijd zo, beter één keer dan niet, hè? Ja, er zijn ook heel veel mensen die niet gaan.
0: Dat is ook weer waar. Hey Zoë, ik bel jou voor dat mooie duet wat je hebt opgenomen met Aaron. Met Aaron Blommert. Tranen van goud. Fantastische plaat, hè?
2: Ja, nou, dank je wel. Ik ben ook blij dat het zo goed wordt ontvangen, ja.
0: Ja, hoe is het al gekomen, jullie samenwerking, Zoë?
2: Nou ja, eigenlijk, het is wel een leuk verhaal. Ik was het voorprogramma 2 jaar geleden ongeveer van Crashing in Leuven, ja. In het depot.
0: Oh ja.
2: En ik merkte gewoon, van niemand kende mij, wist wat ik deed, wist dat ik ademde. Maar ze waren wel heel welkom. Ja. Ze stonden heel erg open voor mijn muziek. En ze vonden het echt leuk dat ik er was. Dus ik belde diezelfde dag nog volgens mij de baas van Warner, Niels Walbomers. Ik zeg, Niels, ik denk dat we iets moeten doen met een Vlaamse artiest. Want ik geloof dat er toch wel een opening is. Ja. Nou, hij dan een beetje nadenken. En 2 weken later, volgens mij zelfs of zo, zat ik dus met Aaron in de studio. En Aaron had geen idee wat wij gingen doen. Die kende mij niet. Die dacht dat ik ook misschien schreef of whatever. Ja. En uiteindelijk gingen we dus weg met dit liedje.
0: Wauw, wat een magie, hè?
2: Ja, vind ik wel. Ik ben ook altijd wel heel trots op de samenwerking. Omdat het echt een samenloop is geweest van omstandigheden. Ja. En gewoon een teamwork ook.
0: Ja, ja, fantastisch. Nou, jullie blend is echt geweldig. We gaan de plaats op draaien hier bij Noors. Hé, de beste zangers zit je in dit jaar. Hoe leuk is dat?
2: Ja, vreselijk leuk. Ik kan het zelf nog steeds niet geloven, zeg maar. Maar ja, ik ga mezelf zo terugzien op tv. Dus dan zou ik het wel moeten geloven.
0: Ja.
2: Maar het is nog steeds een soort van droom, eigenlijk.
0: Hoe was die ervaring voor jou om andere nummers te zingen van andere artiesten?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Ik moet ook zeggen dat mijn team en ik het ook echt best wel goed hebben voorbereid. We hebben echt alles eruit gehad wat erin zat. Niet geslapen.
0: Oh.
2: Dus
0: ja, je zegt ik en mijn team. Dat zien de mensen thuis eigenlijk niet, hè? Maar er zitten meer mensen achter, neem ik aan, toch?
2: Nee, er zitten echt veel meer mensen achter. Ik werk echt vast met mijn vaste producer Simon Gitsels. Mijn A&R Isa Azier. Kevin Bos heeft meegewerkt. En ik heb gewoon een heel mooi team.
0: Ja.
2: En Monique natuurlijk, die ken je misschien ook wel. Die helpt mij ook met alles. Dus het is echt niet dat ik dit er maar eentje doe. Zeker niet.
0: Het is een leuke sneak preview achter de schermen. Dat weten mensen thuis natuurlijk niet. Dus dat is wel grappig dat jij met een heel team aan zo'n nummer zit te werken.
2: Ja, zeker. Ja. Dus teamwork makes the dream work. Hè?
0: Absoluut. Ja, goed team om je heen. Zoë, dat de beste zangers is volgens mij in augustus of september. Wanneer is het?
2: Ja, eind augustus is de eerste aflevering.
0: Nou, dan gaan we kijken. Ik ga jou niet langer in de sportschool ophouden, want je moet door. Ik weet het, je moet blijven zweten in je leven.
2: Ja, ik moet door. Ik moet blijven zweten, ja.
0: En we gaan tranen van goud draaien hier bij Noordzee. Dank voor je tijd en tot de volgende keer.

0: Ja, was een beetje de opvolger van Ik voel me zo verdomd alleen. Danny de Munk hoorde je in Mijn Stad bij Radio Noordzee. En daarvoor het nieuwe single van de Zoe Levi met Aaron Blommert. En we hadden in de uitzending Tranen van Goud heet de plaat. En binnenkort dus ook te zien in De Beste Zangers. Zometeen voor je Ferry de Lits. En dit is Mark Floor en Snelle.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
18: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
20: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
21: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie!
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
23: Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop Ridderkerk en Knoop Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Koper Gerard Joling en echte vrienden hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Waar we zo meteen weer een nieuwe plaat gaan toevoegen aan de Hollandse Meestergalerij. We zijn er bij de letter D beland van titels. De D van Dirk. Ja, welke plaat komt erbij, hè? Dat is de grote vraag. En ook een overzicht zometeen van alle appjes die zijn binnengekomen voor de zomer langs de Noordzee. Oftewel, wat zijn de mooiste plekjes langs de kust? Jouw suggestie is nog welkom, hè? Als je een plek hebt die niet zo bekend is, maar wat echt wel te gek is om heen te gaan tijdens deze zomervakantie, geef het door via radionoordzee.nl. Gaan we dat plekje even meepakken zometeen, oké? Dat komt goed. De weg.

0: Ook zit achter die wereldhit, nou ja, in Nederland dan, Cheerio van Justin de Wild, heeft hij geschreven. Jeffrey Heesen hoorde je en Loco.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Dan nu tijd voor een plaat die we gaan toevoegen. We zijn bij de letter D van Dirk beland in het hitdossier. Daar vind je alle platen die vanaf, nou, is het 1950 gemaakt zijn. Deze plaat staat erin en het origineel is eigenlijk van Eddie Christiani. Het tekst van het nummer is geschreven door Jack Bass en de muziek was van Des Jordan. Maar later in de jaren, nou eind jaren 70, 1979 was het een plaat die uitgebracht werd. Een cover van de Havenzangers. Ja, en die werd eigenlijk wel de grootste hit, toch? Ik heb het over de D van daar bij de waterkant.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

0: Radio Noordzee.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
23: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2.

0: gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1.

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het OM sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot volgens justitie stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Premier Jette begrijpt de Amerikaanse aanvallen vannacht op Iran wel. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. NAVO-baas Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw met raketten bestookt. Daarop braken branden uit en er zijn zeker 2 doden. Op andere plekken in Oekraïne werden Russische drones onderschept. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Er staat nog 90 kilometer file, de dagelijkse files nemen af. De meeste staan nog in Brabant en bij Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, een kwartier vertraging. Voor Geldermalsen ook een kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij de Benelux-tunnel zijn 2 rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Een kwartier oponthoud na een aanrijding. 3 rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A20.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Zeker hoor je in Vespa bij Noordzee.
1: Hier is de zee altijd dichtbij.
0: Ja.
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Dankjewel even voor alle leuke suggesties die zijn binnengekomen via radionoordzee.nl. Tips voor leuke plekjes langs de Noordkust. De Noordzeekust, laat het weten via radionoordzee.nl. Tipje van Sander uit Apeldoorn, ga een keer naar Bergen aan Zee. Wij lopen daar regelmatig door de duinen als we eventjes tot rust willen komen. En dan kan je ook heerlijk appeltaart eten bij Strandpaviljoen Noord. Echt een hele leuke plek, niet doorvertellen. Oké, we houden stil, Sandra. Hallo Noordzee, een dagje Texel is echt de moeite waard, maar een weekendje is nog leuker. De vuurtoren meepakken en dan lunchen bij paal 17 aan zee. Met dit uitzicht, dan zou je bijna vergeten hoe laat het is. Ach ja, de tijd vergeten op Texel. Heerlijk. En nog een leuke tip van Danny Silvan. Als mensen nog een leuke strandtip zoeken, ga gewoon naar Noordwijk. Bij Beach Club O kan je heerlijk zitten met de voeten bijna in het zand. Zonnetje erbij. Meer heb je niet nodig. Nou, dat zijn allemaal mooie tips. Dankjewel. Blijf ze sturen. Ook morgen doen we dat weer rond deze tijd. Strandtips langs onze prachtige Noordzeekust. He, die zijn er echt wel te vinden hoor. En over zomer gesproken. Bert Hering. Terug naar de jaren 90. Weet je nog? Juli, nu bij Noordzee.

wat een uithalen, hè. Wat kan die man zingen? Thomas Berger hoorde je bij Noordzee als je de keuze had. 200% puur Hollands. Zometeen Marleen Sauwpala, veel plezier met haar. En de lunch wordt gepresenteerd de hele week door Robert van Hemert. Mis dat niet.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken.
17: Dat zeg ik.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland, is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt, maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid, doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de Straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

een hele goede morgen. Daar zijn we weer. We zijn officieel begonnen. Even na 10 uur. Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. Op deze woensdag 8 juli. 8 juli, dat is de dag dat in 1947 bij de Amerikaanse plaats Roswell in New Mexico een waarneming plaatsvindt van een UFO. Ooggetuigen die zeggen een buitenaards object te hebben gezien. Gecrashed in de woestijn. Er zijn overleden buitenaardse wezens aanwezig in die vliegende schotel. Nou, de lezing van het leger is dat er een nieuw soort observatieballon is neergekomen vlakbij Roswell. Ja, daar zijn natuurlijk dan weer allerlei theorieën over. Er zijn films over gemaakt, boeken over geschreven. Wat het is, dat weten we dus eigenlijk niet. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat die Amerikaanse overheid daar niet helemaal eerlijk over is. Voor om eens even lekker over te fantaseren en te speculeren. Vandaag, op 8 juli, kunnen we ook iemand feliciteren. En dat is Linda de Mol. Ja, behoeft natuurlijk verder geen verdere introductie, hè. Ze is vandaag jarig, wordt volgens mij, als ik even goed reken, en dat vind ik best wel moeilijk, maar volgens mij wordt ze 58. Van harte gefeliciteerd, Linda. En ja, stel, hè, als je dan een plaatje zou mogen uitkiezen voor Linda de Mol, dan denk ik dat ik wel een geschikte heb gevonden. Ik zou liegen als ik zeg dat ik haar zo goed ken dat ik dit zeker weet. Maar ik vermoed dat ze deze wel kan waarderen. Van Douwebop en

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Ossing met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Roxanne Hazes wordt vandaag wakker als getrouwde vrouw. Ze is gisteren op 7-7 in het diepste geheim in het huwelijksbootje gestapt met haar partner Erik Swennes. Op Instagram deelt Roxanne een hele reeks foto's van haar mooiste dag. De beste ja van mijn leven, schrijft ze erbij. Roxanne en Erik waren verloofd sinds 2017. Een jaar later kregen ze hun zoon Fender. Zangeres Numidia vindt het enorm spannend dat ze met The Bodyguard haar eerste musicalrol te pakken heeft. Ze dankt haar rol mede aan een succesvolle deelname aan het programma Stars on Stage. En dat brengt volgens haar enige druk met zich mee. Ze zegt, nu moet ik het voor het echt gaan doen. In Stars on Stage mag je nog fouten maken omdat je nog geen officiële musicalster bent. In maart volgend jaar staat Numidia op de planken. En Harry Jekkers, bekend van het nummer OO Den Haag, krijgt een eigen miniatuurbeeld in Madurodam. Het beeld wordt geplaatst op het Harry Jekkersplein in de miniatuurstad. Het is een eerbetoon voor de 75-jarige zanger. Harry Jekkers neemt dit weekend definitief afscheid van het podium in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

0: mens gelukkig maken. Een eigen huis zeker. René Vroeger was dat. Samen met het Goede Doel. Een grote hit voor René. Dat stond aan het begin van zijn succesvolle carrière. Zometeen antwoord op de vraag: wat hebben onze Radio Noordzeesterren van deze week te maken met vuilniswagens? Een bizar verhaal, maar wel heel leuk. En ik ga het je straks vertellen. Radio
1: Noordzee. Af en toe slaap je hier.

Daar hoort bij mij Criscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Het is bijna 10:30. Zometeen dus antwoord op de vraag: wat is de connectie tussen Raccoon, de band, en de vuilniswagens in Zeeland? Je hoort het straks. Eerst even genieten van deze prachtige Strijkers. Eén moment van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Eubank.

0: RadioNoordzee.nl.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe! Geeft ruimte.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Even bollen, iedereen moet het.

0: Tien geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Het zijn er eigenlijk natuurlijk meerdere, hè? Want het zijn de bandleden van Raccoon. En zij hebben echt hun sporen al ruimschoots verdiend in de Nederlandse popmuziek. Niet alleen Nederlandstalig, maar ook Engelstalig. Hè? De band komt oorspronkelijk uit Goes. En dat is dus echt de thuisbasis. Een leuk feitje is dat sinds 15 juli 2022 er in Goes vuilniswagens rijden. Met bekende tekstregels van de band uit onder andere de liedjes Het is al laat toch? Geef je hart niet zomaar weg. Laat mij maar blind zijn. Dus ja, ben je ooit in Goes geweest of ga je naar Soest? Let dan even op, want het zou zomaar kunnen dat je zo'n vrachtwagen ziet rijden met een tekstregel. Nou, dan weet jij waar die vandaan komt. Ook kan je dan de tekst tegenkomen uit dit liedje wat ik nu ga draaien van de band Raccoon. De echte vent. En waar we het gisteren over hadden, over zangeres Mo, waar ze een duet mee hebben gedaan, heb ik gisteren ook gedraaid. Mo heeft van de echte vent de echte vrouw gemaakt met haar eigen tekst daarop. En zo is eigenlijk die connectie tussen die twee ontstaan. Dat heb ik gisteren nog niet eens verteld. Ben ik helemaal vergeten. Maar nu draaien we dus de echte vent van Raccoon.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

vroeger een beste vriendinnetje toen ik op de basisschool zat. Ik zat toen, ik denk, nou, vijfde klas was dat toen, dus ik was 11. Zij heette Helene. En wat was ik jaloers dat de band Doe Maar een liedje had geschreven dat ging over haar. Het had toch ook wel Bel Marlene kunnen heten. Ik ben er nu overheen, hoor. Zometeen in het volgende uur de link van Marleen. Want we lopen al tegen de klok van 11. En die link is de zon deze hele week. Ik draai platen die te maken hebben met de zon. Zon in de titel hebben, het maakt allemaal niet uit. In ieder geval passen deze zwoele zomernachten ook wel bij dat thema, hè? Rutger von Barneveld.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker in je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit. En tot zover het ANP-nieuws.
21: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Miss Montreal, die haar 20-jarige jubileum viert volgend jaar met een gigantische theatertour. Ze begint daarmee in maart volgend jaar. Dit is Schuilen. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier en het is even na 11 uur. Dat betekent dat we officieel zijn begonnen aan het tweede uur. Op de playlist staan in dit uur nog in ieder geval Gerard Joling. Ook kun je je verheugen op Roxy Dekker. Fans van Tino Martin die komen ook behoorlijk aan hun trekken. Nou, nog veel meer natuurlijk. Zometeen ook de link van Marleen. Het is al een zonnig gebeuren in ieder geval hier dit uur. Een shownieuws-update komt er ook nog aan voor je. Maar eerst De Dijk, als ze er niet is.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Harry Jekkers, bekend van het nummer OO Den Haag, krijgt een eigen miniatuurbeeld in Madurodam. Het beeld wordt geplaatst op het Harry Jekkersplein in Madurodam en is een eerbetoon voor de 75-jarige zanger. Harry Jekkers neemt dit weekend definitief afscheid van het podium in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Roxanne Hazes is vandaag wakker geworden als getrouwde vrouw. Ze is gisteren op 7-7 in het diepste geheim in het huwelijksbootje gestapt met haar partner Erik Zwennes. Op Instagram deelt Roxanne een hele reeks foto's van haar mooiste dag. De beste ja van mijn leven, schrijft ze erbij. Roxanne en Erik waren verloofd sinds 2017. Een jaar later kregen ze hun zoon, Fender. En Bluff geeft vanaf het einde van de zomer opnieuw een reeks optredens op bijzondere plekken. Na twee eerdere edities kondigt de Zeeuwse band vandaag de Vreemde Wegen Tour aan. Bluff gaat spelen in het Concertgebouw in Amsterdam, de Grote Kerk in Apeldoorn en de Oostkerk in Middelburg. De tournee start op 27 augustus in Stadspaleis Markiezenhof in Bergen op Zoom.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: lekker met jouw idee.
1: De Link van Marleen.
0: Ja, deze hele week is de link de zon. Nummers die over de zon gaan of zon in de titel hebben. Er zijn best aardig wat nummers te vinden hoor. Maandag hadden we al Guus Meeuwis, Hey Zon. Gisteren Waar is de zon van Willeke Alberti, Alberti. En vandaag is het een nummer van de drie J's. Maar daar was nog wel eventjes, had ik nog even een keuze. Want het hadden er twee kunnen zijn. De zon komt steeds weer op. Dat is een bekende van ze. Maar ik heb gekozen voor een andere. Kort gezegd, zon van de drie J's dus.
1: De link van Marleen.

Jolink uiteraard niet voor één keer. En Gerard Joling hoef je niet meer aan te vragen. Die heb ik natuurlijk net gedraaid. Welke je ook niet hoeft aan te vragen is Robert van Hemert. Want die krijg je zometeen ook nog. Maar wil je iets anders horen? Laat het me weten. Hè? Want het is bijna 11:30. Dus je hebt nog heel eventjes. RadioNoordzee.nl, daar ga je heen voor je verzoekje.

0: tickets voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken.

0: miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.

0: meteen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plene.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid... ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

hoor, deze van Gordon en Replay. Samen weet dat ik van je hou. Dan is het tijd voor een verzoekje. En het is wel leuk, want ik kreeg 2 keer het verzoekje voor deze plaat. Eentje van Mike en eentje van Veerle. Dus eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Maar ik denk dat ik hier veel meer mensen blij mee maak. In ieder geval mezelf ook, want ik vind het een fantastische zangeres. Het is Hanna May en het verzoekje is De Rode Draad. Dus eigenlijk voor jullie allebei, dank voor jullie berichtje. Mike en Veerle, geniet ervan.

Marcel de Groot, mag ik naar je kijken? Nou, dat mag op zich wel, maar ik ben hier niet zo heel lang meer. Het zit er dus op voor mij. Ik wens je nog een hele fijne en mooie...

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse slaar en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Ja,

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
5: Kippie.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
7: €2,99. Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: I am Vaiana of Motsuloi.
11: Deze zomer.
12: Here we go.
11: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
15: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
15: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: zichtbaar.
1: Jeffrey Heesen is het een droom.
2: De Radio Noordzee Lunch met Robert van Hemert.
1: Het is geen droom, hij zit hier echt.
3: Ja, je komt niet zomaar omhoog.
1: Nee. Nou, kijk eens even. Wat heb je vandaag op het broodje liggen?
3: Ik heb een broodje beleg. Ik weet niet wat er precies op zit. Een beetje komkommer en een beetje tomaten met een plakje kaas. En een, het lijkt wel een beetje een broodje gezond.
1: Zo klinkt het wel, Nou, wat lekker. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, vriend.
1: Het is woensdagmiddag.
3: Ja.
1: Dus ik moest even denken, maar woensdagmiddag.
3: Dat snap ik ook, want het is, de dagen schieten door je hoofd.
1: Ze knallen voorbij. Dus, dan gaan we weer een uur met alleen maar goede muziek. Meer Hollandse hits dit uur dan sleutelmakers in Leiden, volgens mij.
3: Dus... Kijk, ja, die zitten er, hoor.
1: een aantal van de sleutelstad, inderdaad. Wat is dit?
3: Ja, dit luister ik echt heel veel.
1: Ja?
3: Ja, dit is heerlijk, man. Kom op.
1: Ik zie je ook helemaal op
3: ja, tuurlijk, man. Vrij zijn.
1: Marco Borsato in de lunch bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Lunch, Flemming en Meteor, je hoorde niet nodig. Robert?
1: Ja, we zitten er nog.
0: Ja, je hebt sinds kort een mooi nieuw record op je naam staan.
1: Nou?
0: Waarvan je misschien het bestaan nog niet wist. Maar
1: okay.
0: Je bent uitgeroepen tot de succesvolste zanger afkomstig uit Leiden.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, heb je dat meegekregen of niet?
1: Nee.
0: Het is officieel, je hebt zeg maar de grootste hits in de top 40.
1: Nou, dat vind ik echt heel bijzonder dat je mij dat nu vertelt.
0: Ja, nou ja.
1: Ah, dat is een bijzonder, ja, dat is wel wat hoor.
0: Bij deze, ik wil niet graag...
1: Want er lopen er wat hoor, in Leiden.
0: Ja, zeker weten.
1: En niet de minste.
0: En niet de minste, dus...
1: Nou, daar ben ik heel trots op.
0: En jij bent nummer 1.
1: Ja, ik ben nummer 1. No.
0: Het is de lunch op Radio Noordzee en ja, dit is mooi hè, dit ga je zingen.
1: Ja, dit ga ik zingen en iedereen kent Hazes wel van kleine jongens, hij geloofde mij de vlieger, maar hij heeft nog veel meer pareltjes en dit is zo eentje waarvan ik denk van... Ik ga misschien wel iets in een nieuw leven blazen.
0: Oh, nou. En dat gaan we tijdens je concert horen?
1: 23 april, ja.
0: André Hazes, voor altijd hier bij mij. Ik kan...

0: Wat een hit, hè? Justin de Wild. En Cheerio.
1: Ja, die is lekker, hè?
0: Ja, die had je zelf ook wel willen opnemen, denk ik, of niet?
1: Ja, ik weet niet precies of het helemaal bij me gepast had. Maar ik ben wel altijd van overtuigd dat het liedje ook wel bij de persoon moet passen. Maar ja. Justin heeft het geweldig gedaan, man. En hartstikke gegund.
0: Zo is dat. De lunch zo meteen. Met onder andere muziek van Monique Smit, Tony van Bokstel en...
1: Ja, mijn grote nieuwe zomerse hit.
0: Je hoort hem zo.
1: En dat weet je wel, hè?

0: info op radionoordzee.nl.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Door dementie heb je veel in je

0: lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: Frits, ik wil je helemaal.
1: De Radio Noordzee Lunch met Robert van Hemert.
0: Heb je nog wat eten? Of,
2: Ja, ik zit goed hoor.
0: Oké, nou helemaal goed.
2: Ik denk als ik hier nog een week bij jou zit, dan ben ik 10 kilo aangekomen.
0: Oh, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar...
2: Komt niks tekort.
0: Nee, zo is het. Volgend jaar een groot concert.
2: Ja, de AFAS.
0: Het gaat gebeuren.
2: Het gaat gebeuren. De avond met vele verrassingen. Het wordt geen standaard show. Ik ga mensen echt beloven dat ze echt met een glimlach... En misschien zelfs ook wel met een klein traantje weg zullen gaan. Omdat ze het heel jammer vinden dat het voorbij is. Maar het wordt een complete avond.
0: Oh, dat klinkt goed. Ja. Ga je ook met mensen samen zingen? Ja. Heb je daarover nagedacht?
2: Ja, zeker.
0: Heb je al een schets van mensen die je zou willen uitnodigen?
2: Als je een klein beetje weet wat ik de afgelopen tijd heb gedaan... dan kun je het zelf ook een klein beetje invullen wie er zullen zijn. Want ik heb best wel wat samenwerking gedaan.
0: Ja, maar ze moeten ook maar allemaal tijd hebben, hè?
2: Ja, ze moeten.
0: Oké. Nou,
2: nee, die zullen er hoogstwaarschijnlijk sowieso bij zijn, ja.
0: Mm-hmm. Oh, kijk. Nou, hartstikke goed. Jij kunt er ook bij zijn als Noordzee-luisteraar.
2: Ja.
0: Wat moeten ze daarvoor doen?
2: Ja, en wij gaan 2 kaartjes weer weggeven.
0: Ja, zeker.
2: Het is eigenlijk heel erg simpel. Je moet gewoon appen.
0: Tickets
2: naar Radio Noordzee.
0: Ja, de WhatsApp van Radio Noordzee. En het nummer vind je op onze website radionoordzee.nl. En als je dus de mazzel hebt dat je erbij mag zijn... dan word je vanmiddag teruggebeld door René Verkerk. In de middagshow, wat een middag.
2: Jezus, en dan gaan we elkaar zien.
0: Nou, zeker weten. Leuk.
2: Tony van Bokstel.
0: Wat is dit?
2: Tony van Bokstel.
0: Ja.
2: Ja, weet je, dit doet me toch wel weer denken aan mijn moeder... die zingend in de woonkamer staat.
0: Oh.
2: Ja, prachtig.
0: Brings back good memories. Met tranen in je ogen ben je blind. Tony van Bokstel hoor je nu in de lunch op Radio Noordzee.

0: in ritme.
1: De Radio Noordzee Lunch met Robert van Hemert.
0: Songfestival, hè, deze?
2: Jeetje.
0: Jeetje, ben je een beetje fan van het Songfestival?
2: Nou, ik heb afgelopen keer wel gekeken.
0: Oké. Okay.
2: Omdat het Cloud er ook in zat. En ik vond ik vind het altijd wel een hele grote happening. Ik snap niet altijd, zeg maar, wie er gaat winnen.
0: Nee, hè? Nee,
2: Het is, misschien is dat omdat we Nederlands zijn of zo. En niet, het heel moeilijk vinden om ook in een ander hoek te kijken. Maar ik vind het wel een spektakel altijd, ja.
0: Dat is het absoluut. Ja. Het zit er alweer op voor vandaag, helaas.
2: Jeetje.
0: Kom je morgen weer terug? Is altijd de grote vraag.
2: Als jij dat gezellig vindt en je hebt weer een lekker broodje voor me, dan ben ik er graag.
0: Gaan we helemaal doen. Heb je dan ook leuke muziek voor ons?
2: Ja, zeker weten. We gaan wel de lunch beginnen met... kijk, ik zei net al dat ik Wolter Kroes wel een van de liefste vond. Ja. Maar we hebben er nog zo één in Nederland. Oh. En wil je dat nou weten? Dan gaan we morgen naar luisteren.
0: Morgen hoor je het hier op Radio Noordzee.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

is Radio Noordzee op woensdagmiddag. Volumia, je hoorde afscheid. Ja, toch een klein beetje een zuur liedje voor iedereen die Egypte gesupport heeft. Heb je er gisteren gekeken?

dag zonder een WK-wedstrijd. Ja, vanaf 11 juni is het non-stop voetbal geweest, maar vandaag is er even een rustdag. Dus vanavond geen voetbal. En morgen wel, dan is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk...

0: werkdag lekker achterover. Zometeen de Hollandse hitflits van Senna en Sven Versteeg. Ook Rut Jacot komt eraan met Vrede. En nu Benner en Miss Montreal. Dit is Kom Je Maar Halen bij Noordzee.
1: Eén stap verder en twee weer terug. En man, ik maak me gek.

Radio Noordzee, Rut Jacobs. Je hoorde Vrede. En zometeen lekker meezwijmelen met Hero. Toen ik je zag, komt eraan op deze woensdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Radio Noordzee, de zender met 200% puur Hollands. Ben je al aan het genieten van je vakantie? Zit je in de regio Noord? Of moet je nog even een paar weken doorbeuken voordat je je eindelijk klaar kunt gaan maken voor die heerlijke zomervakantie? Nou, misschien ga je wel op pad met de auto richting Zuid-Frankrijk over die Route du Soleil. Ik heb het even opgezocht. 770 kilometer schoon aan de haak. En over die Route du Soleil hoor je nu Wolter Kroes.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij nog een

0: naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: En ook naar Aldi, voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: De prijsfavorieten van Albert.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 200%.

0: Zomer op je radio met Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Yes, het is weer woensdag vandaag en traditiegetrouw, zoals elke woensdag, duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar muziek in een streektaal. Want ja, we zijn uiteraard 200% puur Hollands, maar we houden ook van liedjes in een dialect. Bijvoorbeeld het Achterhoeks, of het Zeeuws, of het Fries, of het Haags bijvoorbeeld. Vandaag gaan we even lekker naar het hele diepe zuiden, waar het de komende dagen extra warm gaat worden. Kans op een hittegolf in Brabant, maar ook in Limburg. En daar komt deze man vandaan, Lex Uiting. Je hoort Noordzee.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.

de vocale kanonnen in de Nederlandstalige muziekgeschiedenis. Treintje Oosterhuis, je hoorde Vlieg met me mee bij Radio Noordzee. Onderweg naar een verse shownieuws-update. En mocht je vliegangst hebben en denken, nou, dat vliegen, laat maar zitten. Ik hou het liever bij vervoer over de weg. Pak dan de Vespa. Bijvoorbeeld met Dave Dekker. Zijn Vespa hoor je nu bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
7: 18+ speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18+ speelbewust.
13: Hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hey. Oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: In Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte, omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
6: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

een klassieker. Marco Borsato en Doe bij Radio Noordzee. Je hoorde voorbij. Later ook nog gezongen door Tino Martin en Davina Michel. Ik mis jou.

destijds voor Davina Michel en Tino Martin. Ja, die kennen we uiteraard al heel lang. Hoor je ook met regelmaat hier bij Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagmiddag. Zometeen hier een kakelverse shownieuws update. Wat gebeurt er in het land van de sterren? Je hoort het zometeen. Muziek van de kast komt er ook aan. En ik vertel je hoe jij bij het concert van Robert van Hemert in de AFAS Live kunt zijn. Kortom, blijf lekker bij

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Het gaat nog steeds niet goed met Peter-Jan Rens. Na zijn herseninfarct van 2 weken geleden is de voormalige tv-presentator opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dit keer met ernstige hartproblemen. Dat meldt Weekblad Story. De manager vertelt aan Shownieuws dat Peter-Jan vandaag wordt gedotterd. Veel zorgen maakt hij zich niet. Aan Story laat hij weten dat hij een prima kamer heeft waar hij momenteel werkt aan het schrijven van een boek. Roxanne Hazes blikt een dag na haar bruiloft terug op de allermooiste dag ooit. In haar Instagram-stories deelt de zangeres een paar foto's van haar bruiloft met Erik Swennes. Gisteren hebben we echt de allermooiste dag ooit gehad, schrijft Roxanne bij de beelden. Met een klein groepje mensen waar we zoveel van houden. Roxanne en Erik waren voor hun grote dag ruim 9 jaar verloofd en hebben een zoontje, Fender. En koningin Maxima opent op 25 juli World Pride in het Vondelpark in Amsterdam. De hoofdstad is voor de eerste keer gaststad van het evenement dat 2 weken duurt. Amsterdam is gekozen als locatie voor deze World Pride omdat het precies 25 jaar geleden is dat daar het eerste huwelijk tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 8:10 naar SBS6. Radio Noordzee.

Sander Ploeg, uiteraard. Je hoorde Hart van mijn gevoel bij Radio Noordzee. En Siep van der Ploeg heeft er onlangs een klusje bij gekregen. Hij is sinds mei namelijk de nieuwe zanger van The Scene. Die zijn na 10 jaar weer gaan optreden. En Siep van der Ploeg vervangt daar de helaas overleden Telau. Dus een drukke zomer voor Siep, die uiteraard ook gewoon nog onderdeel is van de cast. Die je net hoorde bij Radio Noordzee. Zometeen Suzanne en Freek. En je hoort hoe jij bij het concert van Robert van Hemert in de AFAS Live kunt zijn. En dat wil je. Hoe het zit, hoor je zo.

0: Zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros op, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: 70. Lidl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de

0: Ciao, doei, adios. Je hoorde Guido van der Graaf bij Radio Noordzee. Later dit jaar, in het najaar, staat Guido van der Graaf in de AVOS Live met een optreden. En het mooie is, hij is niet de enige.
1: Met Radio Noordzee naar Robert van Hemert.
0: Jazeker, want ook Robert van Hemert gaat optreden in die AVOS Live in Amsterdam. Gaat gebeuren in april volgend jaar. Het wordt zijn grootste solo show tot nu toe. Met uiteraard alle hits die voorbij gaan komen. Moet dat nou, zoet, zout, zuur. En het leuke is, jij kunt erbij zijn. Helemaal voor niets, want deze hele week maak je hier bij Radio Noordzee exclusief kans op kaarten voor dat concert van Robert van Hemert. Het is heel makkelijk. Ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Dan kom je bij ons in de WhatsApp, super makkelijk. Je stuurt het woord Robert, gewoon de naam Robert, naar ons toe. En misschien belt René Verkerk jou vanmiddag al terug in de Radio Noordzee middagshow. En pak jij twee kaarten voor het concert van Robert van Hemert in AVOS Live Amsterdam. Dus radionoordzee.nl, stuur het woord Robert en misschien pak jij die kaarten. Ben niet zo...

is Montreal bij Radio Noordzee. Je hoorde schuilen. Nou, schuilen voor de regen, dat is de komende dagen niet nodig. Want einde van de werkweek en begin van het weekend gaat het weer warm worden. Temperaturen dik door de 30 graden. Bijna net zo warm als midden in een laaiend vuur. En over dat laaiende vuur hoor je nu de dijk, uiteraard bij Noordzee.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
0: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar, met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
6: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met...

0: De zomer van Radio Noordzee met Robert van Emert. Je hoorde Zandloopster op deze woensdagmiddag en over zomer gesproken. Zometeen zomerse muziek van Splitsing. Eén zomer lang komt eraan en ook een shownieuws-update krijg je zometeen. En vanaf 4 uur is het weer tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René Verkerk. En laten we eens even polsen bij René wat er allemaal gaat gebeuren zometeen na 4 uur. René, goedemiddag.
1: Hey Lucie, goedemiddag, fijne jongen. Hey. We proberen even met Estavana Polman te bellen. Zij wordt natuurlijk de nieuwe tafelgast bij ons favoriete televisieprogramma Vandaag Insight. Oh ja, ja. Past zij daarbij? Dat is even de vraag natuurlijk. En bellen we met Numidia. Zij vreest de hoge verwachtingen van haar musical debuut in The Bodyguard. Ze is aan het oefenen. Hoe ver is ze? Vanaf 4 uur, uiteraard, gaan de deuren weer wagenwijd open. Wat een middag op Radio Noord.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het gaat nog steeds niet goed met Peter-Jan Rens. Na zijn herseninfarct van 2 weken geleden is de voormalige tv-presentator opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dit keer met ernstige hartproblemen, dat meldt Weekblad Story. Zijn manager vertelt aan Shownieuws dat Peter-Jan vandaag wordt gedotterd. Veel zorgen maakt hij zich niet. Aan Story laat hij weten dat hij een prima kamer heeft waar hij momenteel werkt aan het schrijven van een boek. Roxanne Hazes blikt een dag na haar bruiloft terug op de allermooiste dag ooit. In haar Instagram-stories deelt de zangeres een paar foto's van haar bruiloft met Erik Swennes. Gisteren hebben we echt de allermooiste dag ooit gehad, schrijft Roxanne bij de beelden. Met een klein groepje mensen waar we zoveel van houden. Roxanne en Erik waren voor hun grote dag ruim 9 jaar verloofd en hebben een zoontje, Fender. En koningin Maxima opent op 25 juli World Pride in het Vondelpark in Amsterdam. De hoofdstad is voor de eerste keer gaststad van het evenement dat 2 weken duurt. Amsterdam is gekozen als locatie voor deze World Pride omdat het precies 25 jaar geleden is dat daar het eerste huwelijk tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Radio Noordzee.

Ja, je kent splitsing uiteraard van wind en zeilen. Maar deze is ook leuk. Eén zomer lang hoorde je bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. En zomer is het. Temperaturen vandaag al lokaal richting de 30 graden. En vrijdag, zaterdag en zondag kan er regionaal weer een hittegolf aankomen. Zou de derde van dit jaar zijn. En daarmee zouden we een record uit 2006 gaan verbreken. Nou, laat de zon maar schijnen. En koel lekker af met de hits van Radio Noordzee. Bente en Bluff hoor je zo meteen. En dit is Gerard Joling. Niet voor één keer.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Helden.

0: op radionoordzee.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ga voor gemak. Ontdek ons.

0: Met Swiss Sands vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sands.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: profiteren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Kenny B. Bij Radio Noordzee, je hoorde Parijs. Misschien wel een stad die je deze zomer gaat bezoeken of waar je heel hard langs gaat rijden. Onderweg richting Zuid-Europa. Goedemiddag, Radio Noordzee. Altijd leuk om wat van je te horen. Je kunt heel makkelijk een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. En hoppakee, zitten we gewoon bij elkaar in de WhatsApp. Kun je al je verhalen kwijt, foto's sturen. Of, zoals Pieter, laten weten dat je een liedje wil horen. Hij stuurt, hey Luc, over een week begint de Zwarte Cross. Heel veel zin in. Kun je om in de stemming te komen iets van Normaal draaien? Oh ja, gevalletje.
1: Hukken!
0: Ja, precies. Ja.
1: Hukken!
0: Ja. Hukken, inderdaad. Inderdaad. Goed idee, Pieter. Gaan we doen zo meteen. Ook Jari Hellegers en Monique Smit komen eraan. En dit is

Klok leert ons dat het bijna 4 uur is. Zometeen hoog tijd voor de allerleukste afsluiting van je werkdag. Of misschien wel de vakantiedag die je vandaag hebt, hè, als je in de regio Noord woont. Zometeen Bad en Middag, René, Jonathan en Kobus met uiteraard de raadsels met Menno om 4:10. En jouw kans om naar het concert van Robert van Hemert in AFAS Live...

0: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
10: Hoi.
9: Of binnenkort vertrekt...
11: Adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
16: Domino's.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
21: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker 2 meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: Met 52 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 35 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, bijna 40. En de laatste is de A58, Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. Daar is je vertraging 31 minuten.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
4: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: En onze Justin is natuurlijk sinds vorige week dinsdag officieel de eerste eigenaar van de Radio Noordzee Awards voor de beste nieuwe binnenkomer.
1: Oh, wow.
0: Ja, die heeft hij overhandigd gekregen. En hij had ons wel beloofd dat hij hem op een mooi plekje in zijn nieuwe huis...
2: Nou, sterker nog, hij laat een aparte plank bij de schoorsteenmantel plaatsen waar de prijs op kan komen te staan. Mooie, mooie, heeft hij ons verzekerd.
0: Mooie awards.
2: Ja, zeker.
0: Awards. Dus die hebben wij in het leven geroepen op de dag van het Nederlandse Lied. Volgend jaar op 30 juni zal de tweede editie denk ik wel plaatsvinden.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, groot succes. Hè,
2: ik wil dat mijn kleinkinderen ook gewoon over 60 jaar nog... Ja. De dag van het Nederlandstalige Lied vieren, toch?
0: Ja, belangrijk. Dat moeten wij wel in ere houden, Menno. Hè?
1: Ja.
0: Hey, het sterrenensemble zit weer voor je klaar, hè?
1: Ja.
0: En je vraagt je af en toe af, bestaan er wonderen vandaag?
1: Ja.
0: En jawel, daar zit hij in hoogste eigen persoon. Onze Menno. Hey, wel even goed om te weten. Ik bedoel, ja, we zitten een paar weken voor de vakanties natuurlijk nu. We leven in een land vol uitgebluste monsters. Iedereen overwerkt. Dus slim om even te onthouden dat de deurbel met camera... die tegenwoordig zo'n beetje aan elke gevel hangt... Een beetje een vals gevoel van veiligheid geeft tijdens de vakantie.
2: Pardon?
0: Volgens Vereniging Eigen Huis blijft een goede basisbeveiliging eigenlijk veel belangrijker. Denk dan aan sloten en binnen- en buitenverlichting die op wisselende momenten aanspringt. Dat maakt een woning minder aantrekkelijk voor inbrekers.
2: Oh, dat is goed.
1: Laat jij het licht aan als je op vakantie gaat?
0: Ja, weet je, als ik het nu hardop zeg, dan val ik door de
1: mand. Ja, dat is waar. Ja.
3: Maar je kan ook gewoon je partner thuis laten als je op vakantie gaat.
1: Ja.
3: Dat helpt ook.
0: Nou, ik zou ook mijn loonstrook gewoon op de deur kunnen plakken. Het razel van... Die denken, nou ja, blijven we wel buiten. Hey, daar zit hij, onze wandelende oppoetsdienst voor de sfeer. De lachturbo staat inmiddels alweer aan, zo te horen. Hij produceert per dag meer gelukshormonen dan een hele chocoladefabriek. De bliksemvanger voor gezelligheid, onze Menno!
1: Dankjewel.
0: Luister goed, en Minky, jij eigenlijk ook wel even.
2: Ja.
0: De toekomst van het bekende Friese paard...
2: Ja, oh, ik
0: met zijn gitzwarte huid staat op het spel door inteelt.
2: Ja, ik heb het met tranen in mijn ogen gelezen.
0: Ik begrijp dat. Ja, inteelt. Er worden veel te veel veulens geboren met soms ernstige afwijkingen.
1: Ach.
0: Huh? Omdat wordt gefokt met een paar superhengsten die dan familie van elkaar zijn. En ja, dat vraagt weer om problemen.
2: Ja. Helemaal doorgefokt, hè? Alles voor de poen.
0: Ja, helemaal doorgefokt. Het Friese paard in 2016 nog in de Verenigde Staten uitgeroepen tot het mooiste paard ter wereld.
2: Is het ook?
0: Ja, jij kan het alleen maar beamen.
2: Ja, hoor.
0: Natuurlijk, hè?
1: Dat is erg gewild, hè? In Hollywood, geloof ik.
0: Ja, het zijn dure jongens ook, hè, die paarden.
2: Dat is, ja, ik denk dat je voor een jong uit een goede, met een goed stamboek ben je zo, denk ik, 15.000 tot 20.000 euro kwijt.
0: Ja, hoop geld, hè?
2: Ja, en dan komt de rest er nog bij.
0: Ja. Hey Menno, wat is de favoriete kaas eigenlijk van een veulen?
2: Eet die kaas?
0: Ja, die eten kaas.
2: Oh.
0: Ja, zijn dure paarden. Die houden van een chic leven.
2: Ja, dat is waar.
0: Die drinken rosé en die eten af en toe een kaasje. Dat is belangrijk.
1: Roquefort? Nee.
0: Favoriete kaas van een veulen?
1: Roquefort. Fort. Brie zal het niet zijn. Nee, ik kan niet opkomen. Nee.
0: Mascarpone.
1: Oh, mascarpone.
2: Een goedkoop kaasje.
0: We hadden het net al even over de vakanties natuurlijk. Vergeet Bali, Griekenland en je favoriete plekken in Spanje. Uit recent onderzoek van Airbnb blijkt dat Schotland de verrassende bestemming is dit jaar.
2: Ja, dat kan ik aanraden. Mooi hoor.
0: Jij bent er geweest.
2: Ja, ik ben in
0: Edinburgh
2: geweest.
0: Kijk, waar veel bestemmingen natuurlijk tegenwoordig vooral bekend staan om massatoerisme. Ja, dat voelt Schotland. Ik denk dat jij dat ook zo hebt ervaren.
2: Gemoedelijk.
0: Een beetje als een verborgen pareltje.
2: Ja.
0: Dat is het, hè. In de hooglanden wisselen ruige bergen zich af met betoverende meertjes en sprookjesachtige kastelen waar de tijd echt stil heeft gestaan.
2: Heel mooi.
0: Menno, hoe noem je een Schotse hond die een enorme teringherrie maakt?
1: Een Schotse hond?
0: Een enorme teringherrie maakt.
1: Een teringherrie maakt. Schotse... Een hond?
0: Ja, die heel veel herrie maakt.
1: Terrier.
0: Schotse hond.
1: Een herrie terrier? Nee, ik weet het niet.
0: Herrie terrier. Ja, wat mooi. Geen
1: herrie. Nee, ik weet het niet.
0: Een labradoedelzak. Ah.

0: Komen zullen wij afspreken dat we vandaag niet voor joker staan?
1: We hebben de afgelopen twee dagen echt voor lul gestaan, hè?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik was er natuurlijk bij de eerste keer dat jullie voor joker stonden.
0: Ja, de clip.
2: Waar ik ook bij voor joker stond. Maar ik moet zeggen, het filmpje wat ik vandaag zag van jullie twee. Kijk, ik denk als er ooit weer eens een grote acrobatiekshow in de circus tent wordt gehouden, dat jullie goed op de achtergrond erbij staan, hoor.
0: Ik ga het uitleggen. Eergisteren hebben wij de videoclip opgenomen van de nieuwe vierdaagse hit die in dit programma is ontstaan. Van Alex, zanger Alex en Benny Solo. Een bossie gladiolen. En daar staan wij op de achtergrond. Zijn we wat mee te dansen. Dat was al ongemakkelijk.
1: Ja, heel ongemakkelijk.
0: Dat was ongemakkelijk. Dat zie je ook als je de clip zo meteen bekijkt als die binnenkort online staat.
2: Het straalt eruit.
0: Dachten we, nou oké, we hebben eraan toegegeven. Gisteren, jij was er niet. Imca Marina, de meest lieve vrouw die wij ooit hebben ontmoet in ons leven. Ja. Vroeg ons, joh, zou jij voor ons, vanwege de nieuwe plaat die Imca heeft, misschien even een filmpje willen opnemen, dansend. Ja. Dus toen waren we weer de koers.
1: Ja. Oh, het ziet er niet uit.
0: Nee, het ziet er niet uit. Maar we hebben het wel weer gedaan. Tegen Imca zeg je natuurlijk geen nee. Dus zullen we hierbij afspreken dat we geen gekke dingen meer doen?
1: Dat we het nooit meer doen. Dat is een goeie.
0: We doen het niet meer. Nee, dat is dan bij deze. Is dat klaar? Ja? Ik zie jou met een telefoon zitten.
1: Ja, ik ga weer iemand bellen. Om te vragen. Sorry, ik krijg een brok van in mijn keel.
0: Ik hoor het, Jan.
1: Om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, vandaag, misschien eigenlijk gisteren, maar vandaag wordt er echt gesproken in Ankara op de NAVO-top.
0: Ja.
1: Gisteren kwam Mark Rutte daar al op het podium als een soort Oprah Winfrey-achtig persoon die echt drones voor iedereen. Jij een drone. Iedereen kreeg drones.
0: Nou, van de drone of niet?
1: Vandaag wordt er vooral gesproken over miljarden op het gebied van defensie. Goed, die NAVO-top in Turkije was voor mij het nieuws. Dus luister maar even wie ik gebeld heb.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Met Arit.
1: Goedemiddag. Ik was op zoek naar mevrouw Turk.
4: Daar spreek je mee.
1: Goedemiddag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Hallo.
1: Goeiedag. Hoe gaat het met u?
4: Prima.
1: Daar antwoordt u snel op.
4: Ja, dat is het ook. Ik ben druk aan het werk.
1: Oké, ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u deze vraag stel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Ik heb het idee dat je me al een keer eerder hebt gebeld zelfs.
1: Ja?
4: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Heeft u een knuffel ontvangen van mij?
4: Nee, dat niet.
1: Nee, dan heb ik niet gebeld met u, want anders had u van mij een knuffel ontvangen.
4: Oké.
1: Het nieuws van vandaag is natuurlijk dat de NAVO-top in Ankara is begonnen.
4: Mm-hmm.
1: Ik denk, bel even met een Turk. En dan kom ik bij Utrecht.
4: Ja, dat snap ik, ja.
1: Maar het gaat allemaal goed?
4: Zeker, ja hoor, hard aan het werk.
1: Nee, wat voor werk doet u, als ik vragen mag?
4: Ik ben grafisch ontwerper.
1: Oké, dus u bent lekker thuis aan het werk?
4: Nee, zeker niet, gewoon op kantoor.
1: Oké. Heeft u nog iets te wensen in het leven?
4: Dat iedereen iets liever voor elkaar is.
1: Ja, want u merkt veel onvrede in de maatschappij.
4: Zeker.
1: Mensen hebben een kort lontje, hè, tegenwoordig.
4: Absoluut. Maar ik dank je voor je belletje en een fijne dag. Dan ga ik weer verder.
1: Zal ik dan nu de knuffel wel opsturen?
4: Ja hoor, is goed.
1: Oké, fijne dag.

0: Tickets voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Morgen heeft vooral het noorden eerst nog met wat wolken te maken. In de rest van het land schijnt de zon. En de temperatuur loopt lekker op naar 22 tot 28 graden.
15: Radio Noordzee, verkeer.
16: 65 stuks, dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 35 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, bijna een half uur. En de laatste is de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan, daar is je vertraging 31 minuten.
14: Kijk, daar zit nog een zeer goed gerijpte klassieker voor je klaar.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Met Kobus. De zeldzame reuze penisplant in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp staat in bloei. Het gebeurt

0: Maar heel af en toe, het is de derde keer in meer dan 60 jaar. Medewerkers hebben de plant met de hand bestoven om hem te laten bloeien. Netbewust laden kan de belasting van het elektriciteitsnet tijdens de avondpiek met 49,5% verminderen. Dat blijkt uit een winterpilot in de provincie Utrecht, waarbij de laadsnelheid van ongeveer 3500 publieke laadpunten tijdens de drukste uren van de dag tijdelijk werd verlaagd. En het coronatoegangsbewijs waarmee mensen uitstapjes konden maken rammelde volgens Mona Keijzer aan alle kanten. Dat zei de oud-staatssecretaris van Economische Zaken tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Dat deze maatregel er in 2021 kwam, vond Keijzer onnavolgbaar, omdat de 1,5 meter regel wel werd losgelaten. En daarmee was de pandemie volgens haar voorbij. En daarom snapte ze niet waarom dat coronatoegangsbewijs nodig was.
1: We komen er nu steeds vaker op terug, hè? Al die coronamaatregelen. Eigenlijk hebben we het gewoon allemaal verkeerd gedaan in die tijd, toch?
0: Ja, en het grappige was, mensen die toen al riepen dat het niet de goede kant op ging,
2: die werden allemaal wappies.
0: Die werden wappies, werden aan de kant geschoven, mond dicht houden. Oh, je bent zo iemand, je bent erop. Ontkennen, blablabla. Bla, bla,
2: door jou
0: bla, bla.
2: Worden mensen ziek.
1: Nou ja, mond dicht houden, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dat is er toch een kapje voor natuurlijk.
0: Dus. Nee, dat is ook zo natuurlijk. Ja,
1: dat zag je natuurlijk niet. Maar zo een paar jaar na dato komt er toch een hoop naar boven in één keer.
0: Ja, wel heeft wel lang geduurd. Deze corona. Ja. En ook precies tijdens het WK voetbal, weet je wel. Dan denk ik, het is allemaal
2: wel. Ja, daar is ook wel iets van te zeggen, ja.
1: Ja, maar als je dit over 20 jaar aan je kleinkinderen vertelt, die geloven dat niet.
2: Ik heb daar, want wij mochten natuurlijk gewoon naar kantoor komen, omdat het thuis allemaal een beetje lastig werd.
1: Ja.
2: Maar toen op een gegeven moment kwamen ze met die avondklok aanzetten. En dan moest je bij de baas hier moest je een papier, een vergunning hebben dat je na 8 over de weg mocht rijden.
1: Ja.
2: Die heb ik tot op de dag van vandaag bewaard. Ik denk, dan kan ik over 20 jaar nog eens terugkijken dat ik denk van waar waren we in godsnaam mee bezig?
1: Waar zijn wij in verzeild geraakt?
2: Ja,
0: inderdaad. Ja.
1: Kom eens, wat heb je nog meer gespot vandaag?
0: De vakantie komt er natuurlijk toch aan.
1: Ja.
0: Dus ik denk, misschien wel eens even leuk om even te kijken wat voor kosten je nou hebt op vakantie.
2: Oh,
0: bijvoorbeeld bij het lekker uit eten.
1: Ja.
0: Dat doen we natuurlijk massaal allemaal de komende periodes. Ik heb gecheckt dat gemiddeld betaal je in Europa €57 voor een 3-gangen diner voor 2 personen. Dat blijkt uit een onderzoek van een reissite.
2: Voor 2 personen?
0: Voor 2 personen, dat is gemiddeld. In Zwitserland ben je het meest kwijt, daar is het €107. Tweede plek Denemarken, ook duur, €94. Noorwegen €90. Nederland betaal je ook nog zo'n €80. En in Zweden €75.
1: Okay.
0: Sorry, ik krijg een brok van de
1: pakket. Ja, ik hoor het, Jan. Het gaat het wel goed. Je hebt geen corona komen.
0: Verder zal het je niet verbazen dat met name dat je in Oost-Europa veel minder kwijt bent. In Moldavië bijvoorbeeld gemiddeld €30. Noord-Macedonië €24. En in Kosovo €20.
1: Okay.
0: Nou, in Zuid-Europa is het ook allemaal goed te doen. In Portugal, Spanje en Griekenland ben je voor een 3-gangen diner voor 2 personen gemiddeld zo'n €45 tot €50 kwijt.
1: Ja.
0: Let wel op dat het geen 4-gangen diner wordt, want dan krijg je de stoelgang er gratis bij. Dan de cappuccino's. In Zwitserland €5,50. Ja. In Nederland €3,76. In Spanje een cappuccinootje voor €2.
1: Oh, dat is wel...
0: Halve liter bier in Zwitserland €8.
2: Oh. Ja.
0: In Nederland €6, in Spanje €3. En dan tot slot nog even het glaasje fris.
1: Ja.
0: Zwitserland kost het €4,80. In Nederland €3,32. In Spanje €1,75. Ja. Ik heb nog even gekeken voor jou om te kijken wat penicilline kost in het buitenland, maar dat kon ik niet vinden.
1: Vaste prik. Maar reken jij, wij zijn natuurlijk al iets ouder dan de gemiddelde programmamedewerker in deze organisatie, maar reken jij nog wel eens af en toe om maar een guldentje?
0: Ja, heel vaak.
1: Ja.
0: Echt heel, vooral met die benzineprijzen.
1: Ja, maar ik doe het ook bijvoorbeeld als je onderweg eens een kop koffie haalt of zo ergens.
2: €4,20 inmiddels.
1: €4,20 voor een bekertje lauwe koffie betalen.
0: Dat is 10 gulden.
1: Dat is 10 piek, hè? Ja, je mag het eigenlijk niet doen.
0: Koffie is verkeerd.
2: Dat is koffie verkeerd.

0: Sven aan.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Svenna, ja.
2: Dat is zeg maar een combinatie van Sven en Senna.
3: Natuurlijk. Ik vind hem leuk.
2: Mooi gevonden, hoor.
0: Ja.
2: Sven Versteeg en Senna, nou ja, ze kwamen er zelf. Eigenlijk kwam Senna ermee toen ze vrijdag hier te gast waren en de Hollandse Hitflits gewoon op het podium hebben gelanceerd.
3: Oh, oké.
2: Dat is helemaal mooi. Dat gebeurde...
0: Vuurwerk mag toch niet meer?
2: Nee, ik bedoel, dit is het enige vuurwerk waar we het mee moeten doen.
3: Nee, gaan we gewoon de jaarwisseling mee vieren, hoor.
2: Het landelijk vuurwerkverbod natuurlijk voor consumenten de komende jaarwisseling van kracht.
3: Ja.
2: Staatssecretaris, hoe heet ze? Annette Bertram?
3: Ja.
2: Annette, denk ik, ja, heeft formeel dat besluit genomen dat de wet natuurlijk bekrachtigt. Ja.
3: Maar ik denk dat het één groot slagveld wordt.
2: Ja, maar wat denkt het kabinet hiermee te bereiken? Dat het de overlast stopt of zo? Ja. Het is wel heel schattig, alsof de gemiddelde vuurwerkliefhebber, aanbidder, met oud en nieuw braaf het plaatselijke suffertje zit te lezen om te kijken wat de formele status van een wetswijziging is of zo. Die steken natuurlijk echt gewoon wat vuurwerk af.
3: Maar los daarvan, het probleem nu bij vuurwerk en overlast en schade ligt al bij illegaal vuurwerk van die Cobra-dingen die al uit Duitsland en Polen worden gehaald. En als je nu al het vuurwerk gaat verbieden, gaan er nog meer consumenten naar Duitsland, België om dat zware spul te halen, toch?
2: Dat is het, ja. Ja. Ja, de Belgische vuurwerkwinkels net over de grens hebben vandaag collectief een bedankbrief en een enorme bos bloemen naar het kantoor van Annette Bertram gestuurd.
3: Dat snap ik, ja.
2: Ik ook. Ja, kassa. Lekker, man.
3: Harken.
2: Dat wordt een goede decembermaand voor ons.
3: Oh, wat een land, jongens.
2: 100 meter over de grens. Lekker.

0: Het zijn weer Ferry de Lid en Shaq in de middagshow bij Radio Noordzee. En Baco in Monaco.
1: Ik zie Kopers gelijk opveren bij het uitspreken van die artiestennaam.
0: Een fles in Blanes. En een Moët in Lorette.
2: Nou, we hebben net gehoord wat het kost.
0: Ja, slaan we hem even over.
2: Slaan we hem even over, ja.
0: We hadden stuur mijn tikkie, dat is ook goed.
1: Oh.
0: Zeg, over leuke uitjes gesproken. Volgend jaar, 23 april 2027. Ja, het lijkt nog keiver weg natuurlijk, maar... Ja, je knippert een keer met je ogen en je bent er alweer, natuurlijk. Oh. Ja, we zitten nu ook alweer half juli bijna.
1: Gaat snel, man.
0: Het is de dag dat Robert van Hemert in AVAS Live staat. Hij heeft er vorige week in dit radioprogramma trots over verteld. Dat is weer een soort mijlpaal in zijn leven, in zijn carrière. En dat is hem uiteraard van harte gegund, want hij is een leuke gast. En dat hoor je deze week sowieso. Elke middag tussen 12 en 1, want Robert doet de lunch bij
1: Radio. Doet hij leuk ook?
0: Doet hij echt leuk. Nou, wil je erbij zijn op die 23 april 2027... is één ding hartstikke belangrijk, dat je Robert achterlaat in een WhatsApp-bericht. En dat is heel makkelijk te realiseren. Je gaat naar radionoordzee.nl, dan klik je op stuurbericht... En dan kom je automatisch in de studio terecht. En wie weet, bellen we je zo even...

0: Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
18: Kippie.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
20: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
22: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. En Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met 71 vertragingen deze woensdagmiddag. Je krijgt de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Prins Klausplein. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor is je vertraging 48 minuten. De A7 Hoorn-Den Oever moet ik zeggen voor Wieringerwerf. Ook daar een ongeval. Je vertraging opgelopen naar 40 minuten. En een flink op de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. Ook daar een ongeval en je vertraging inmiddels ruim een uur.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: maar zeer zeker ook omdat zij inmiddels een goede vriendin van de radioshow is. Even moeten bellen met Numidia.
1: Ja.
0: Ze heeft vandaag van zich laten horen. Ze zegt, nou, wacht even. Volgend jaar het Songfestival. Ik heb gezegd dat ik heel graag een keer mee zou willen doen.
1: Ja.
0: Maar ik sla hem voorlopig toch nog even over.
1: Oh ja, omdat vanwege Israël?
0: Ja, politiek. Politiek. Dus we gaan eens even horen hoe het zit. En kunnen we haar meteen even vragen hoe het gaat met de voorbereiding wat betreft de musical, The Bodyguard.
1: Ja, ze heeft een grote schoenen te vullen. Hè?
0: Echt niet normaal. De druk is voelbaar op haar schouders. In februari moet ze er natuurlijk wel klaar voor staan in al die theaters. Hè? Dus dat is belangrijk. Even bellen zo meteen met
1: ja, dat is goed.
0: Media, natuurlijk leuk. Hey, dertigers en veertigers klagen het meest over hun baan en over hun baas.
1: Oh.
0: Ja, bijna de helft zegt bovendien dat de werkgever zijn beloftes niet nakomt. Vooral dertigers en veertigers zijn gefrustreerd over hoe het er in hun bedrijf aan toe gaat.
1: Oh, oké. Okay.
0: De vijftigers hoor je eigenlijk
1: helemaal. Ja, die hoor je helemaal niet klagen. Nee. Ja, maar dan hoor je de baas weer over klagen.
0: Ja, de vijftigers zijn er blij als ze een vrijdag halen. Hè? Dat is natuurlijk ook nog. Maar je hebt natuurlijk ook nog van die je hebt toch wel zo'n angstcultuur waar je regelmatig over hoort. Dat heel veel medewerkers bang zijn voor de baas ook. Hè? Van,
1: ja, maar ja, we zitten natuurlijk wel in een prestatiemaatschappij. Hè, waar targets moeten worden gehaald. De werkdruk ligt hoog. Ja. Met alles erop en eraan.
0: En boodschappen zijn duur, dus je kan ook niet zonder je banen.
1: Nee.
0: Ja, dat ga je natuurlijk wel voelen. En dat speelt dan ook wel door in privéleven.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Heb jij nog wel eens zo'n beoordelingsgesprek gehad?
1: Dat is heel lang geleden dat ik die...
0: Jij? Ik had laatst toevallig zo'n beoordelingsgesprek.
1: Dat is toch altijd spannend, hè?
0: Ja. Ja, zeker. Je weet niet wat eruit komt.
1: Nee.
0: Nee.
1: Wat kwam eruit?
0: Nou, twee kritiekpunten had de baas.
1: Oh, toch nog wel?
0: Eén, ik luister.

0: elke dag denk je, er komt een keer een aankondiging. Zou de dag vandaag zijn dat hij gewoon roept, joh, ik ga een keer weer wat doen. Ik ga een stadion vullen of een grote hal of iets.
1: Daar is hij toch al lang mee bezig.
0: Zou hij voorzichtig in de voorbereiding zitten al voor zijn.
2: Ja, ik denk het ook wel hoor.
0: Wel leuk zijn.
1: Ik denk dat hij sowieso al aan het schrijven is weer voor nieuwe muziek.
0: Ja.
1: En ik denk dat er ook echt al wel gesprekken om een beetje een indicatie te krijgen van, is er vraag naar, waar is het? Nou ja, dat is geen vraag, maar waar zouden we het kunnen gaan doen? Welk stadion is groot genoeg om mijn comeback te lanceren?
0: Ik denk dat hij 5 keer daarheen uitverkocht.
1: Ja, makkelijk.
0: Zegt.
2: Denk het ook, ja.
0: Marco.
1: Makkelijk.
0: Marco Borsato, de bestemming.
3: Met Radio Noordzee naar Robert van Heer.
0: Ja, alright. Wie gaat er mee? Gaan we even bellen. Kijken wie we krijgen.
4: Met Anneke.
0: Hey Anneke, met jouw allerbeste vrienden van de radio.
4: Hallo. Blij jullie te horen.
0: Ja, nou wederzijds. Hoe ga jij vandaag?
4: Ik ga heel goed. Ik ben super trots.
1: Ja, dat mag ook wel. Want je dochter is geslaagd, hè?
4: Ja, ik heb 2 dochters. Ik heb er 1 van 15. Die is geslaagd voor de middelbare school.
0: Wat goed.
4: En eentje van 22. Ja. En die is geslaagd voor haar pedagogisch medewerkerdiploma.
0: Oh, wauw. Nou.
4: Dus mijn geluk kan niet op. Ik ben zo trots als een aap met 7. Nou ja, je weet het.
0: Ja, met 7.
1: Lalaloopsies.
0: Lalaloopsies, ja, inderdaad. Nou, het leven lacht jou aan alle kanten toe, heb ik zo het idee.
4: Ja, heel fijn. Als het met je kinderen goed gaat. Dan gaat het automatisch met jezelf ook goed.
0: Het is altijd mooi om ergens naar uit te kijken. Heb jij ook vakantieplannen al of niet?
4: Ja, toevallig ga ik over 2 weken met mijn oudste dochter naar Turkije.
0: Anneke, ik heb het idee dat jij alleen maar leuke dingen meemaakt in jouw leven.
4: Op het moment gaat het heel goed. Gelukkig. Ja.
0: Kan er nog iets bij? Of zeg je nou...
4: Zeker, want mijn oudste dochter, die is sowieso is ze al fan van het Nederlandse lied.
0: Ja.
4: En helemaal fan van Mart Hoogkamer ook. En een aantal keer naar zijn theatershows geweest. En natuurlijk ook Robert. Heel erg. Het blijft in de familie.
0: Ja, Robert, op 23 april volgend jaar.
4: Ja, en daar had ze het al over. Een tijdje geleden zei ze al van, mam, lijkt me zo gaaf. Ik zeg, nou ja, weet je, we zien wel. Nou heb ze dus vandaag haar diploma opgehaald. En toen dacht ik, wat zou er nou mooier zijn als de kers op de taart, dat ik haar kan verrassen? Dat zij misschien wellicht, ik ben...
1: Je bent het wel spannend te maken, Anneke.
4: Ik ga nog niet door het dak heen, maar ik haar blij kan maken hiermee.
0: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Die voorstelling heet natuurlijk niet voor niets, daar Moetje heen.
4: Ja.
0: Anneke,
4: ja.
0: Jij wint 2 tickets voor Robert van Heemert, vrijdag 23 april, Avans Live Amsterdam.
4: Oh, geweldig. Oh, hier maak ik haar zo blij mee. Leuk. Dank je wel.
0: Dat is heel tof. Welk liedje, welke track van Robert zullen we nog even draaien voor haar?
4: Die ene, die vindt ze zo gaaf. Dat is Zandlopen.
1: Oh, Zandlopen. Ja.
4: Ja, die vindt hij geweldig ook. Ja, allemaal trouwens. Maar dit liedje vindt ze, die staat op repeat bij haar in de auto.
0: Gaan we meteen regelen. Ga hem maar blij maken. Dank je wel.
4: Ja, doe ik. Dank je wel, hè.

0: eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met

0: op nsinternational.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: De prijsfavorieten.

0: naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
1: Kippie.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Morgen heeft vooral het noorden eerst nog met wat wolken te maken. In de rest van het land schijnt de zon en de temperatuur bijzonder aangenaam.
9: Oh, dat is lekker. Waar moeten we dan aan denken?
8: Tussen 22 en 28 graden.
10: Oh. Radio Noordzee, verkeer.
9: Iets minder aangenaam is het op de weg. Er zijn nog 60 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Een flinke drie kwartier vertraging daar. De A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. Daar is een ongeval gebeurd. En je vertraging is inmiddels meer dan anderhalf uur. En de laatste die staat ook op de A12 Utrecht-Den Haag voor Zoetermeer Centrum. Daar is je vertraging bijna een uur.
8: Onze wandelende harde schijf. Maar dan met een wat langere opstarttijd, denk ik.
10: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
8: Met onze eigen Kobus.
11: De Duitse bondskanselier Merz heeft NAVO-chef Mark Rutte uitvoerig geprezen voor de manier waarop hij de top in Ankara heeft geleid. Volgens Merz is het succes van de top te danken aan de Nederlandse oud-premier. Rob Jetten zei dat de NAVO-landen echt wel eensgezind zijn en dat zal binnenkort aan de buitenkant zichtbaar worden, aldus Jetten. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over hun toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. En de Westlandse burgemeester Bouke Arends heeft vanmiddag tijdens een raadsvergadering fractievoorzitter Jasper van der Voort van Forum voor Democratie het woord ontnomen. Van der Voort nam tijdens een debat over de jaarstukken twee keer het woord omvolking in de mond. En daar was de burgemeester niet van gediend. Dat is racistisch.
8: Ja, omvolking, dat is racistisch.
11: Ja, ik snap. Nou ja, kijk, buiten het feit of dat echt zo is. Maar als je nou weet dat iedereen daar zo moeilijk over doet, vermijd dat woord dan.
8: Ja.
11: Hey, ga er dan
9: omheen. Een beetje opzoeken, een beetje de wrijving opzoeken.
8: Wat zou een ander mooi woord hiervoor zijn?
11: Hoe noemden ze dat nou ook weer? Ander woord voor omvolking. Wat was dat? Ik ga even kijken. Ander woord voor omvolking. Maar kijk, ze leggen tegenwoordig op elke slak zout. Want ik bedoel, remigratie mag ook al niet meer gebruikt worden. Terwijl dat toch een gewone woord is wat in de dikke van Dalen staat.
8: Maar dat dikke zou eigenlijk ook niet meer mogen.
11: Dat is dikke zou eigenlijk...
9: Maar grote ook niet, want dan voel ik mij.

0: Met mijn 1,96 weer.
1: Heb je het woord gevonden?
2: Ja, demografische transitie.
1: Ah, oké.
2: Okay. Maar dat begrijpt natuurlijk niemand.
1: Nee. Ja.
0: Ik heb een hele mond vol.
1: Ja, ja, dat mag je wel zeggen, ja. Nee, maar misschien inderdaad iets om rekening mee te houden in het volgend praatje.
2: Lijkt mij ook, ja. Nog even wat korts. Jumbo ondervindt problemen met de levering van producten aan de supermarkten vanuit een distributiecentrum in Veghel. En dat leidt ertoe dat sommige schappen in de supermarkt in het zuiden van het land wat leger zijn, dus niet schrikken. En flinke pech voor vakantiegangers die vorige week met een Ryanair-vlucht van Milaan naar Alicante wilden reizen. Het vertrek moest namelijk 3 uur uitgesteld worden vanwege, let op, een mugginvasie.
1: Oh, ze kwamen van Alicante, hè?
2: Ze kwamen van Alicante. Ze drongen het toestel binnen langs de vliegtuigdeur die minutenlang open bleef staan. En er zijn beelden verspreid door een Italiaan. En je ziet echt werkelijk overal in het vliegtuig zie je muggen zitten.
1: Ja.
2: Tijdens het boarden viel al op hoeveel muggen er rond het vliegtuig hingen. Nou, de stewardessen hebben vervolgens met vliegenmeppers hun best gedaan om die muggen te doden, maar dat lukte niet.
1: Daar zijn er ook beelden van toevallig.
2: Na een half uur werd de knoop doorgehakt. Met dat toestel zou dus niet meer gevlogen worden. Het risico was te groot nadat een vrouw had verklaard dat ze allergisch was voor muggenbeten.
1: Oh ja. Ja,
2: alle passagiers moesten dus overstappen op een ander vliegtuig, wat voor een vertraging van 3 uur zorgde.
1: Ja.
2: En volgens een Italiaanse omroep kampte de Ryanair-vlucht naar Napels met hetzelfde probleem. Daar duurde het oponthoud slechts 2 uur.
1: Oh, wakker, maar dan die muggen ineens op af of zo?
2: Ja,
0: warmte of zo. Misschien heeft er een plasje water op het platform gelegen.
1: Oh, okay.
2: Ja, maar goed, bij 2 verschillende vliegtuigen.
1: Ja. Stond het licht nog aan binnen, of niet? Dat komen ze ook vaak op af.
2: Dat schijnt toch een broodje aap te zijn?
1: Ja, dat is een broodje aap. Ja,
0: serieus?
1: Ja, ja, ja. Oh, jij dacht, jij geloofde er nog in, hoor.
0: Ja.
1: Ja, ja, je doet altijd de buitenlamp uit als je buiten zit.
0: Ja.
1: De citronella kaars aan.
0: Ja, lekker. Ja. Lekker muren.
1: Ja, lekker, man. Ja, dan stinkt in je huis en je hebt last van muggen. Dat
0: geldt
1: ook wel. Ja, lekker. Wat hebben we nog meer, Kobus?
2: Bluff geeft vanaf het einde van de zomer weer een nieuwe reeks optredens op bijzondere plekken. Dat hebben ze al 2 keer eerder gedaan, 2 eerdere edities.
1: Ja.
2: Vandaag kondigen ze aan dat de Vreemde Wegen Tour 2026 genoteerd staat, waarbij ze onder meer het Concertgebouw in Amsterdam en ook de Oostkerk in Middelburg zullen aanbieden.
0: Mooi thuiswedstrijd.
1: Ja, leuk. Nee, prima. Ja. Leuk. Maak een leuke muziek nog altijd, hè, de mannen van Bluff.
2: Absoluut.
1: Het is af en toe wat lastig te volgen natuurlijk.
0: Hoezo, qua tekst bedoel je? Vliegtuigstoelen bij miljoenen.
1: Qua tekst is het af en toe wel wat ingewikkeld of zo.
2: Ja, ik denk, ik rook er altijd bij. Dan begrijp je alles.
1: Dan heb je ik heb dat idee. Oké, we schrijven allemaal 30 zinnen op. Die husselen we door elkaar. En dan gaan we dat zingen. Zoiets is het.
3: Het wordt nog een hit.

0: geleden heeft hij ons echt omvergeblazen toen ze dit live op het podium zong hier in het Huis van de Hollandse Hits. Blijft geweldig dit. En nu Media bij Radio Noordzee. En ik bleef geloven.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Ja, zij is natuurlijk sowieso met hele leuke dingen bezig. Ze speelt vanaf volgend jaar maart de rol van Nicky Maron, de zus van het hoofdpersonage Rachel in de musical The Bodyguard.
3: Ja, vet. Oh,
0: geweldig. Is een lekker rolletje, denk ik, hè?
3: Lijkt me wel, hè?
0: Ja. Moeten we even vragen hoe het ervoor staat?
3: Natuurlijk.
0: Ja, Numidia, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, ga je lekker?
4: Ja, jawel, jawel, jawel, zeker.
0: Je vindt het echt enorm spannend, hè, dat je met The Bodyguard jouw eerste musicalrol te pakken hebt.
4: Ja.
0: Ja, ja. Maar weet je wat het is? Iedereen heeft natuurlijk nu ook hele hoge verwachtingen.
4: Ja, ja, dat is wat het spannend maakt. Want ik ben natuurlijk een meisje van 26 en nog steeds af en toe angstig over bepaalde dingen. maar ja, mensen hebben zulke hoge verwachtingen van mij. Dus nou moet ik het ook echt goed gaan doen. En ik ga gewoon alles geven. En ik ga super hard mijn best doen om het beste te doen. Ik vind het wel spannend, ja.
0: Maar het is ook een beetje je eigen schuld dat de verwachtingen zo hoog liggen. Want je doet het onwijs goed namelijk overal. Dus ja, dan is, dit is een logisch gevolg dan dit.
4: Ja, ja. Ja, dankjewel.
0: Je zit niet te blozen nu, Numidia, in de auto.
3: Een beetje verlegen
4: geworden. Ja, een klein beetje, hoor. Een klein beetje.
0: Hey, wat ik me nog even afvroeg, hè. Hoe was nou die auditie eigenlijk voor deze rol? Met, zeg maar, Albert Verlinde voor je neus. Want dat is toch ook wel spannend, toch? Op de een of andere manier.
4: Ja, ja, zeker. Want kijk, je staat normaal te zingen op een groot podium. En dan zie je het niet echt. Maar als je dan voor 3-4 man staat, ja, dan ga je knie een beetje knikken eigenlijk. Ja. Dan dacht ik van, oké, nou vond ik het wel spannend, maar ja, ze gaf me allemaal een comfortabel gevoel. Het was een hele fijne auditie, ze waren super enthousiast. En leuk. Ze gaf me ook de juiste aanwijzingen en zo, dus dat was eigenlijk best wel leuk.
0: Hij denkt ook, Albert, hè, dat jij een heel nieuw publieke theater gaat inbrengen ook, hè?
4: Ja, dat hoop ik. Ja. Ik hoop dat ook echt gaat gebeuren. Ja, ik denk het wel. Ik krijg ook heel veel DM's van jongeren die heel graag willen komen kijken, die echt nog nooit naar musicals zijn geweest. Dus ik denk wel dat het kan gebeuren. En dat lijkt me juist heel leuk als dat gebeurt.
0: Jij was een tiener toen Whitney Houston in 2012 overleed. Heb jij een herinnering aan haar toevallig ook?
4: Mijn herinnering aan Whitney Houston is, ja, ik was toen nog heel jong. 2012 was ik 12.
0: Ja.
4: Maar haar muziek is eigenlijk een soort van grondlegger voor een zangeres. Hè. Je begint altijd met zingen. En dan ga je toch proberen een nummer van Whitney Houston te zingen om te kijken of je dat kan.
0: Ja, kon jij dat?
4: Of je wel. Nu wel, maar vroeger niet, hoor.
0: Nee.
4: Vroeger kon ik niet, hoor.
0: Nee. Ja, ze komt hoog elke.
4: Ja, heel hoog. En ze belt heel veel. En het is gewoon, ja, het gaat alle kanten op. En het zijn gewoon natuurlijk geweldige nummers die je ook gewoon goed wil overbrengen. Dus ja, het is prachtig dat we dit mogen doen.
0: In februari 2027 is het precies 15 jaar geleden dat Whitney Houston overleed. Vlak voor de start van jullie tournee, voelt deze musical tournee voor jou dan ook extra als een officieel monument voor haar muzikale nalatenschap of niet?
4: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Ik vind sowieso met musical, als er een verhaal wordt verteld, vind ik gewoon dat je iemands nalatenschap sowieso neerzet of iemands legacy. Maar ja, we hebben zo'n vet groepje. Hè. We hebben echt een leuke cast. Yuvat, Gaia, Dorian.
0: Ja.
4: Het waren allemaal zulke leuke mensen. En het was één grote warm bad. En ik denk dat ik ook wat saus en cultuur mee ga brengen.
0: Ja, goed zo.
4: Backstage.
0: Goed. Ja, ja dat moet je zeker doen. Dat is belangrijk. Dat is goed. Voor de diversiteit, zullen we maar zeggen.
4: Hey,
0: maar,
4: ja, zeker.
0: Wat was het beste advies dat je tot nu toe van een ervaren tegenspeler hebt gekregen voor jouw rol?
4: Ik denk, hou je ogen open.
0: Oh ja, dat is goed. Ja, doe dat maar.
3: Ja, dat is, en je mond ook.
0: Je mond ook?
4: Ja, dat is wel belangrijk. Maar ook gewoon, je mag het voelen, maar ga niet te diep. Want dan wordt het te persoonlijk, zeg maar.
0: Oh, ja.
4: Dus dat vind ik een hele goede advies. Want in je eigen muziek ga je graag heel erg diep. En in musical speel je een personage en wil je net dat randje bereiken, maar niet helemaal. Ja.
0: Nou, we moeten nog even geduld hebben. Volgend jaar, februari, dan is het zover. Oh, Numidia, nog even wat anders. Vandaag liet je ook weten dat je geen liedje gaat insturen voor het Eurovisie Songfestival als Nederland ervoor kiest om volgend jaar weer mee te doen, hè?
4: Ja, ik ga natuurlijk volgend jaar hartstikke druk krijgen, ook met de musical.
0: Ja.
4: En ook andere leuke dingetjes die gaan komen. En ik wil me gewoon eerst gaan focussen op mijn eigen muziek die eraan komt. En ik wil gewoon lekker mijn eigen dingetjes doen. En ik vind ook het Songfestival is op dit moment zo'n politiek-achtige evenement geworden. Ja, ik vind dat. Nee. Het gebeurt nu bij het voetbal, gebeurt dat nu ook. Ik vind dat gewoon irritant.
0: Niet doen.
4: Ik wil dat muziek verbindt. En ik wil gaan wanneer het weer een leuk feestje is. Wanneer het weer allemaal gezellig is.
0: Heel
4: dat we niet al die narigheid zien. Kijk, narigheid ga je overal blijven hebben, maar niet te heftig, weet je wel.
0: Doe je goed.
4: Ja, en dan ga ik weer. En dan wil ik gewoon leuk, haha, winst terugnemen, meenemen naar Nederland en klaar.
0: Komt er binnenkort nog nieuwe muziek van je uit, of niet?
4: Ja, zeker, zeker.
0: Echt?
4: Ja.
0: Wat dan?
4: Het is nog een geheim.
0: Echt?
4: Maar ik denk dat je uit je sloffen schiet.
0: Oh, als ik in de glazen bol kijk, voel ik wel een duet of zo. Kan dat?
4: Ja. Ik ga een duet doen en het wordt een hele verrassende en leuke duet.
0: Lekker! Nou, we gaan het afwachten. Ja. De media voor nu. Leuk dat we elkaar weer even gesproken hebben. En ga vooral zo door, hè?
4: Ja, zeker. Dankjewel.
1: Je hoort het in Wat een Middag.
2: Radio Noordzee.
3: Af en toe slaap je hier.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote merken.

0: voor 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met 49 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam, 42 minuten. Flink op de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging is inmiddels een uur en een kwartier. En de laatste die staat ook op de A12 Utrecht-Den Haag voor Zoetermeer Centrum. Daar is je vertraging 54 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Mannen van Bluff op Radio Noordzee in de middagshow Levenslang Komen. Je had toevallig net groot nieuws over de mannen.
1: Ja, ze gaan weer op tour, hè?
0: Ja, dat is wel leuk, hè? Dat ze weer
1: bijzondere stedentour.
0: Ja, daar doen ze echt leuke plekjes aan. Dat hebben ze 2 of 3 keer gedaan al. Dus,
2: concertgebouw, dat is sowieso tof. Maar in Middelburg thuiswedstrijd voor de jongens, dat je daar in een kerk mag spelen, is toch fantastisch?
0: Heerlijk, wel voor

0: kippenpoot parkeren.
1: Ja, was hij goed?
0: Een goed kippenpootje.
1: Een goed kippenpootje van Luigi.
0: Heeft onze Luigi gemaakt vanavond.
1: Heerlijk. Nou, mooi zo.
0: Goed kokkie.
1: Goed kokkie.
0: Zeg, zometeen valt er weer wat te winnen. Tenminste, als je mee gaat spelen met de quiz, de René der Popquiz. Elke dag staat er één klassieker uit de Nederlandse popmuziek centraal. Welke is dat vandaag eigenlijk, Kobus?
2: Vandaag is het vanwege de verjaardag van Linda de Mol.
0: Ja?
2: Een hit van Linda de Mol uit 1991.
0: Wat het lachen.
2: Beethoven.
0: Och joh.
2: Ja, dat is lang geleden, hè?
0: Ja, dat mag je zeggen, ja.
2: 35 jaar.
0: Ja. Hoe oud is Linda geworden eigenlijk?
2: 62.
0: Oké, ziet er goed uit.
2: Absoluut.
3: Was gisteren nog bij Bruno Mars met haar dochter, zag ik. Lekker mee zwingen en zingen.
0: Oké, natuurlijk, ja.
3: Leuk verjaardagscadeau, toch?
0: Dat was de laatste van Bruno, volgens mij, in de arena, toch?
3: Ja, die heeft echt gewoon een stuk. Hoeveel heeft hij er gedaan? 5, 6 concertjes?
0: Vier, dacht ik.
3: Zelfs.
2: Ik las wel dat er heel veel commotie was, want hij zou na die voorstelling dan nog een of andere afterparty geven in Jimmy Woo. Maar dat schijnt toch. Ja, mensen zijn erg teleurgesteld voor.
3: Hij was er niet, of?
2: Nou, hij was er wel, maar het was heel minimaal. En die kaarten kosten zo'n €300. En, ja, dus dat verwacht je toch wel iets.
0: Ja.
2: Maar Bruno had weinig in zijn mars, zeg maar. Dus,
3: het is dan een godsvermogen voor een kaart in de arena betaald. En dan moet je nog je €300 betalen om in een zaaltje achteraf te kijken.
2: Ja, nou, achteraf bij Jimmy Woo, hè. Dan is hij wel zien en gezien
0: worden. Ja, dat moet je bij.
3: Oh ja, ik ken het niet, joh.
0: Ja, een soort bladicum onder de clubs.
3: Ja, oké.
0: Maar ik heb wel begrepen dat het in de arena tijdens die concerten echt bloedverziekend heet was.
2: Oh ja?
3: Ik heb zaterdag een concert in de arena, maar het wordt zaterdag 30 graden en het dak is dicht.
0: Wie speelt dat dan?
3: Dat is Luke Combs.
0: Luke Combs?
3: Ja, dat is een grote country-artiest.
0: Okay. En er zijn ook mensen.
3: Ja, en de script in het voorprogramma en de Castello's in het voorprogramma. Dat is een serieuze jongen, hoor.
0: Luke Combs. Dat is wel gehoord, Combs.
3: Fast Car, die cover van Tracy Chapman heeft
2: hij gemaakt. Oh, dus hij pikt nog nummers ook.
3: Ja.
0: Nee, okay. Vraag de joh, Marco Schuitmaker of zo, dan ben je onze man, maar dit. Luke Combs.
3: Nee, ik zal er rekening mee houden de volgende keer.
0: We draaien het niet eens.
3: Nee, dat klopt. Hij zingt namelijk in het Engels.
0: Hey, over de grootheden gesproken. Harry Jekkers, de cabaretier, gaat zondag voor de allerlaatste keer optreden.
3: Oh.
0: En daarna krijgt hij wat moois.
3: Oh, wat dan?
0: En, hij krijgt een standbeeldje in Madurodam.
3: Oh, wat leuk.
0: Dus de miniaturen, Harry komt dan in het park in Den Haag te staan. Naast de Koninklijke Schouwburg, waar Jekkers natuurlijk zijn laatste show ook speelt.
3: Ze zijn op dreef, hè? Want vorige week had André Hazes al een klein miniatuurbeeldje gekregen.
0: En nu Harry.
3: Ja.
0: Een standbeeld in Madurodam.
3: Maar ja.
0: Omdat een levensgroot standbeeld simpelweg niet in het budget van de Haagse Cultuurfonds paste. Dat zal het zijn. Zometeen jouw kans dus op de prijs in de quiz. Over een minuut of 10, Jari Helgers onderweg. En nu Russo en Martje Hoogkamer.
4: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
5: Zie die vrouw.

0: Arie Hellegers, Radio Noordzee, Edme de Vlam in de pan. Kobus, wij hebben toch nog even naar de Castello's zitten kijken.
1: Ja, we gaan mee.
0: En we hebben net besloten, Jonathan Mink, wij gaan mee naar het concert van Ruud Koms.
2: Nee, Luke Koms. Nou, gezellig Luke, jongens. Luke, ik zal jullie vast een lijstje sturen met nummers die jullie even uit jullie hoofd moeten leren.
0: Castello's, ik moet jou bij nader inzien toch zeggen. Ik had ze altijd al een keer live willen zien komen. Jij?
3: Ja, inderdaad.
0: Hebben zulke leuke muziek gemaakt.
2: Jongen. Kunnen ze zingen, hè?
0: Kunnen ze zingen. Wat, een drieling zijn
2: ze. Het is een, ja, het is een drieling.
0: Oké. Okay. Ze is de moeder van de meisjes met Hans Kazan in bed geweest of zo.
4: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: Van drieling.
2: Ja, man.
0: Een blonde drieling.
2: En ze kunnen gewoon allemaal nog spelen en zingen ook.
0: Ja, daar zijn we heel erg in geïnteresseerd.
2: Ja, jullie zijn liefhebbers van de muziek.
0: Zet ons maar op de gastenlijst.
2: Ja, plus één.
0: Kobus, jij zei net Linda de Mol jarig vandaag.
3: Ja, die wordt 62. Viert ze vandaag haar 62e verjaardag. En ja, we gaan altijd dan op zoek naar een plaatje. En dat was natuurlijk bij Linda even zoeken. Hoewel Linda natuurlijk zelf een mooi plaatje is. Maar die heeft ook gezongen. Sterker nog, begin jaren 90 had ze zelfs een heel album.
0: Oh.
3: En daar kwam een single vanaf. En daar kreeg ze wel wat hulp bij van Henk Westbroek en Henk Temming. Ja. Hoor je ook wel het nummer Beethoven.
0: Beethoven. Ja. Daar komt de vraag uit. Kijk even naar de quizmaster.
2: Ja, daar komt de vraag uit. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat wilde jij die ene keer?
0: Laten we om te beginnen maar even een stukje uit de tune van Linda de Mol horen, toch?
4: Ja. Radio Noordzee, de Neder Popquiz.
5: Maar die ene keer dat jij me wilde.
4: Radio Noordzee, de Neder Popquiz.
0: Ja. Ja, dat is één woord weggelaten, hoor ik.
2: Ja, is het die ene keer dat jij mij wilde A, bellen? Wilde je me besodemieteren? Of die ene keer dat jij mij C, wilde kussen?
0: Kussen, oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dus A, bellen, B, besodemieteren of C, kussen? Ja, wat zou het zijn? A, B of C? Een van deze drie. Waar kun je het achterlaten?
2: RadioNoordzee.nl. Dan zie je de mannelijke Sydney Sweeney van de Nederlandse radio. Daaronder staat stuurbericht. Met je dikke duim even op drukken. Opent je WhatsApp. Dan kun je A, bellen, B, besodemieteren of C, kussen achterlaten.
0: De mannelijke Castello van de Lage Landen.
2: Ja, dat zijn wij met z'n drie eigenlijk wel een beetje.
0: Ja, A, B of C. Je gaat spelen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch.

0: NRC.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers? Geen verbinding. Zonder logistiek? Geen munitie. En zonder technici? Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Even aanschuiven. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Aldi.
1: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het is 7:01. Morgen vooral in het noorden een klein beetje bewolking. Uiteindelijk de temperatuur, dat zit echt wel goed de komende dagen.
6: Nou?
5: Het gaat van 22 richting 28 graden. En uiteindelijk hebben we gewoon rond het weekend weer een soort van hittegolf weer.
6: Die kan lekker toch?
5: Toch lekker.
6: We weten nu wat we moeten doen.
5: We weten dat we een slokje water moeten nemen en dat we de gordijnen dicht moeten laten.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: Met nog 21 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug. Een kwartiertje. De A12 Utrecht Arnhem voor Oosterbeek. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 37 minuten. En de laatste is de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 3 kwartier.
5: Oké, het was heel goed. Maar gisteren hadden wij een stukje kwaliteit rond dit tijdstip, jongen.
6: Ja, maar ik heb sowieso wel die idee dat ik wel kan ophouden. Sven Versteeg, Marleen.
5: Het maakt allemaal niks. Marleen, dat ging hartstikke goed, hè, gisteren. Hè?
8: Zeker, ja, wat mij betreft wel.
5: Ja.
6: Heb ik nou jou, zeg maar, jouw ding voor je neus zo weggekaapt door gewoon zo klakkeloos te beginnen?
8: Nee hoor.
5: Zullen wij afspreken dat elke volgende keer dat jij hier komt, dat je even de verkeersinformatie bent?
8: Ik vind dat heel leuk. Ik vond het zelf goed gaan, maar ik dacht, ja, jij doet het ook leuk. Dus ik bedoel, ik wil dat niet
6: we kunnen toch afwisselen?
8: Ja, dat is leuk.
6: Ja, dat is
8: goed.
6: Dan doen we dat.
8: Doen we dat. Ja,
5: doen we dat. Is dat geregeld. We hebben nog een quiz uitstaan. We hebben een vrij pittige vraag. Dus we doen hem er nog één keer in. Jij zei dat Linda de Mol vandaag haar verjaardag gaat
6: 62.
5: Vieren. 62 jaar. En die ene hit van haar uit begin jaren 90, Beethoven, hebben wij even naar voren weten te halen. En daar zit dan een vraag in, hè?
6: En de vraag is, wat wilde jij die ene keer? Die ene keer dat jij mij A, wilde bellen, B, besodemieteren of C, kussen?
5: Marleen, wat denk jij?
8: Oh, ik denk dat Linda dit helemaal niet zo leuk vindt om dit nog een keer te horen.
5: Oh.
8: Dat is wat ik denk.
5: Oh,
8: dat maar dat is niet de vraag, hè? Nee, ik moet even passen.
5: Jij past.
8: Ja.
5: Wat denk jij, Maarten?
6: Ik hoop besodemieteren.
5: Ja, dat zal het niet zijn, hè?
6: Ik denk kussen, want het is toch Linda de Mol. Die zou niet besodemieteren.
5: Nee, dat doet ze niet. Nee, dat doet ze niet. A, B of C via radionoordzee.nl in de app. Heb je een lekkere...
8: Ik denk het wel, ik denk het wel.
5: Klaarstaan? Ja, even horen.
7: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit... is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
6: Wow. Dat is een beetje, met een aanloopje.
8: Ik ging gewoon 2 doen, zeg maar, voor de prijs van 1.
5: Dat was een duo...
8: Ja, maar daar laat ik het ook bij. Want ik heb me nog eigenlijk helemaal niet echt verdiept... in de late uitzending, zoals Maarten dat wel heeft gedaan.
5: Ja.
8: Dus ik geef de microfoon nu aan Maarten.
6: De pijp aan.
8: De pijp aan Maarten.
6: Juist, dat is... Kijk hoe ver we komen. Nou, je had het net over die hittegolf die eraan komt. Dat is wel mooi. We gaan het vanavond hebben over airco's... Die enorme run op die dingen zorgt niet voor meer en meer koelere huizen, maar ook voor verhitte discussies.
5: Oh ja, ja.
6: Bijvoorbeeld met VVE's. Hè, die willen dan die aanvraag niet goedkeuren. Of mensen die gaan natuurlijk met elkaar mopperen van dat ding maakt lawaai of het ziet er niet uit.
5: Ja.
6: Nou, dat is natuurlijk heel rottig. Er zijn nu organisaties die pleiten voor belangrijke regels. En we gaan mee met een monteur die natuurlijk apendruk is, maar toch nog tijd heeft om ons een beetje te vertellen over die ruzies die we dus allemaal tegenkomen.
5: Maar we hebben laatst een keer verteld dat er een behoorlijke wachttijd is als je nu een airco koopt.
6: Ja, geweken toch?
5: Echt heel lang wachten. Ja. Tegen de tijd dat de kerstboom staat, heb je de monteur een keer.
8: Ja, ik heb dus net 2 van die ceiling plafond ventilatoren besteld.
5: Oh,
8: en die zijn nu binnen. Die moet ik dan wel even door iemand laten monteren die dat kan. Anders
5: heb jij iemand anders? Kunnen we komen ze even? Komen ze handige jongen.
6: Ja, ja.
8: Hij lacht er leuk bij, maar ik denk het niet. Ik heb iemand. Ja, don't worry. Ik heb iemand. En die gaat altijd. Dus ik ben wel benieuwd. Want zo'n airco, dat is ook meteen weer een toestand.
5: Waar komt die te hangen?
8: In de slaapkamer en in de woonkamer.
5: Gaat er wel iemand op je bed staan om te boren natuurlijk. Dat is wel vies.
8: Ja, ga ik even een zeiltje.
5: Even de stofzuiger erbij halen.
8: Ja,
5: ik wil me nergens mee bemoeien,
8: Goeie tip, belangrijk om even te doen.
5: Maarten, wat hebben we nog meer?
6: Als je wil afkoelen, kan je natuurlijk ook lekker in je tuintje gaan zitten. Maar stel je nou toch voor dat je ergens al heel lang woont en niks aan de hand. En dan komt ineens het waterschap van, dat is eigenlijk van ons. We hebben een oude kaart gevonden van 150 jaar oud. En u moet eigenlijk heel veel geld betalen. Want anders zetten we een hekje neer en dan mag er niet meer komen. Ja, dat is heel slecht gevallen bij meer dan 100 mensen in Noord-Holland.
5: Ja, allemaal van de kaart, hè, natuurlijk.
6: Heeft er compleet van. Toen is er om de tuin geleid. Ja. En die vinden dat landje pik. Die laten het er niet bij zitten.
9: Maar dat kan toch ook niet zomaar? Want als je een huis koopt en bij het kadaster staat geregistreerd wat van jou is.
6: Ja. Dat is dus de vraag. Kan dit zomaar? Is het legaal? Er zijn rechtszaken over. Dus daar gaan we

0: vaak dat op de millimeter is dat uitgerekend. Ja, ja, vaak. Ja, ja, ja. Dus,
1: en als ik 1986 zeg, wat denken jullie dan allemaal aan?
0: Ja, wat denk je dan? Ach, jongen.
1: Chernobyl, WK. Ik roep eens wat. WK in Mexico?
0: Ja, ik denk, ik heb een hele slechte herinnering. De Holiday Rap.
2: Die was leuk.
1: Sven, ja.
0: Sven. Ja.
1: Nou, Flevoland werd de 12e provincie.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
1: Evert van Bentham won een Elfstede, toch?
0: Oh ja.
1: En John Mai werd geboren.
0: Ja, ik ben benieuwd waar hij gaat.
3: Ja, dat is over leuke dingen.
2: Volgens mij was er ook een ezel geboren.
1: Een ezel?
0: Chico. Chico, ja.
1: Hij staat in Baarle-Nassau en het is jongens de oudste ezel van Nederland. Ja. En dan gaan we toch even op bezoek. Je denkt, nou, een ezel is jarig. Maar het is wel een mooi verhaal, want hij was bijna geslacht in de jaren 90. Ja. En via een hele waanzinnige omweg... Ja, zit hij dus nu niet achter de geraniums, maar achter een hele bijzondere verrassing.
0: Hij heeft ook hoog bezoek gekregen, volgens mij, de afgelopen dagen, toch?
1: Van wie bedoel jij? Waar bedoel jij op?
0: Volgens mij waren er mensen uit Politiek Den Haag geweest om hem even te knuffelen en even te aaien.
1: Serieus?
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja.
1: Nou, dat moet ik nog even induiken, want we waren vandaag echt op het verjaardagsfeest. Ja. Daar heb ik geen politici gezien.
0: Oké, okay, nee, misschien...
1: Maar wel andere ezels misschien. Ja. Dat weet ik ook niet.
0: Okay. Zeg, hoe laat mogen wij de wekker zetten vanavond?
2: 5:30, 11:00. Oh my god, zeg ik het ook nog fout. 5:30.
0: 5:30.
2: Yes.
0: Dan zijn jullie weer klaar om het ganse land te vermaken met een heleboel leuk nieuws.
2: Zeker weten.
0: Goed zo. Dank jullie wel. Mooie

0: Uit begin jaren 90 heeft ze een keer een ongelooflijk leuke track opgenomen.
1: Veertig zelfs.
0: Beethoven.
1: Ja.
0: Ja, Beethoven, zo heet hij. Destijds geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Van het goede doel, Melchior, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Met jou de quiz spelen vanavond. Heb je er zin in? Ben je een beetje zenuwachtig? Voel je spanning?
2: Ja, wel een beetje zenuwachtig.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Toch? Ja, nee, maar ja, het zijn natuurlijk ook mooie prijzen die je mee naar huis kan nemen. Dus dat is ook niet zo raar, hè?
2: Goed.
0: Voor jou wellicht gereserveerd de sleutelhanger met daaraan de Radio Noordzee klomp. Maar ook de koffiebeker, de Radio Noordzee mok. Daarop laten we de mokkoning jouw naam zetten. Een behoorlijke naam, Melchior. Dat kan denk ik
1: hoor je niet vaker.
0: Kan het, kan het past er wel op.
1: Ja, past er wel.
0: Past er wel op. Maar ja, eerst gaan we spelen, toch?
2: Ja, uiteraard.
0: Wat denk jij, die ene keer dat jij me wilde A, bellen, B, besodemieteren of C, kussen? We hebben één woord weggelaten, wat is het juiste antwoord?
2: Ik ga voor antwoord C.
0: Antwoord kussen, C, ja. Kussen, denk jij. Wel Noordzee, toch? De antwoord Noordzee, ja. Kussen, ja. Nou, laten we even luisteren voor de zekerheid.
3: Radio Noordzee, René.

0: dat is helemaal oké, jongen.
1: Ja, dat is toch geweldig?
2: Dik voor elkaar.
0: Ja, dat wil ik zeggen, helemaal goed. De prijzen komen zo snel mogelijk naar je toe, dus veel plezier daarmee.
1: Nou, bedankt, heren.
0: Zul je zuinig zijn op de beker? Het zou eeuwig zonde zijn als die op de keukenvloer uit elkaar spat, hè?
1: Ja, we zetten hem veilig weg.
2: Achter, ja, hij is onvervangbaar.
0: Achter een glazen deurtje. Ja, misschien een klein slot erop zetten, anders is die...
2: En een bewaker ervoor.
0: Ja, precies.
3: Melchior, mag ik je even een vraag stellen? In welk jaar ben jij geboren?
1: 1995.
3: Oké, ik was even benieuwd, want Melchior was vroeger een grote hit in 1980 van een zanger. Ik denk misschien is hij daarna vernoemd, maar dat was niet zo.
0: Oh, dat is niet zo. Komen ze de vragen allemaal. Wil je nog meer vragen, Melchior, misschien?
3: Nee.
2: De laatste nummers van Simon of zo?
0: Melchior, veel plezier. Dank je wel voor het meespelen. En heb een mooie avond, hè.
1: Super, bedankt, heren. Fijne avond.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Oké dan. Jij bent alles. Afro Bros, John West, Billy Dans in de middagshow Radio Noordzee. Bijna 7 uur. Ik denk toch dat we de pijp aan Maarten moeten gaan geven.
1: Ja, dat dacht ik al. Je hebt

0: koploper in burn-out klachten.
1: Oh.
0: Ja, ik kom er niet door je werk. Dan krijg je wel stress van de havermelk-elite. Die moet kiezen tussen 16.000 miljoen verschillende soorten koffiebonen.
1: Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
0: Dat gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten. Laten we dat probleem vooral niet onderschatten.
1: Nee.
0: We gaan er voorzichtig een punt aandraaien. Wensen we jou uiteraard een ongelooflijk leuke avond. En heel graag tot morgen.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnumijs

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de 5e etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: op radionoordzee.nl.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Als je Vodafone mobiel

0: voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis. Het is een nacht.

0: Radio Noordzee.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
15: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee. 200% puur

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Oh, ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: 200%.

0: Zee. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin.

0: prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: jou.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Emert. De Radio Noordzee Lunch.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

wat heb jij gedaan?

0: van Noordzee.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: meest getoonde prijs.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: op radionoordzee.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen?

0: zorgt dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero?
11: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactie.

0: rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Ik voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de Straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Dat was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven. Madison Square Garden in New York en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.